0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Gil. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Gil speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Gil een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Gil overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grenzen over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Can we have a talk about the other day? Just wanna make sure that we're okay. So are we alright? So sorry, but

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

weten over Radio A. en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden... en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo... bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A. en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A. en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat de tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: willen niks. Tegen valse checks, maar ze merken niks.
1: Dierkundeles, geeft op de school het meest succes. Maar wat men hier vertelt van dier, dat doet ons eigenlijk weer plezier.
0: Als moeder schaap tot haar kinderen meldt.
1: Als moeder schaap tot haar kinderen meldt.
0: Het is tijd om te slapen, naar bed gesneld. Je slaapt zo als je eerst even mensen stelt.
1: Dierkundeles, dierkundeles, geeft op de school het meest succes. Maar wat men hier vertelt van dier, dat doet ons eigenlijk weer plezier.
0: Waarom zie je nooit een giraf in het bad?
1: Waarom zie je nooit een giraf in het bad?
0: Hij heeft liever een douche, want hoe hij ook spat in het bad, krijgt hij nooit zijn hoofd te nat.
1: Dierkundeles, dierkundeles, heeft op de school het meest succes. Maar wat men hier vertelt van dier, dat doet ons eigenlijk weer plezier.
0: Een olifant zei, wat een strop.
1: Een olifant zei, wat een strop.
0: Die naam van ons vind ik echt een flop, maar zichzelf, waar lijken we anders

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
2: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
1: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
3: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0. Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
2: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
1: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
3: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
1: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a gouging in the mud and the blood and the beer. I tell you, I fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cussing. He went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. He said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah. He said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn app
1: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
4: Markant, eigenwijs, en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
3: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
5: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
3: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Zaterdag 25 juli komt AN Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van AN Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
8: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Radio Drenthe.
6: Koffie en Keuvel.
5: Met Dimitri.

Het is 9 minuten over 9. Van harte welkom bij Koffie en Keuvelen. Mijn naam is Dimitri Skops. Wim, die hoor je later vandaag op Radio Drenthe. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten hier in Koffie en Keuvelen deze woensdagochtend. We geven zo meteen kaarten weg voor de Classic Grand Prix op het TT-circuit in Assen op zondag 30 augustus. Het hele weekend wordt er dan met oude racewagens en motoren geraced op het circuit. En misschien win je wel iets heel bijzonders. De hoofdprijs, dat is namelijk een helikoptervlucht voor 2 personen boven het circuit. En hoe je dat allemaal kan winnen, vertel ik je later deze ochtend. En ook gaat de trekkertocht weer verder. Ja, daarover hoor je zo meteen Robert. Om 9:45 start hij de trekkertocht voor vandaag. En dit uur tussen 9 en 10 uur op Radio Drenthe. Alleen maar nederpop, muziek van eigen bodem. We hebben een Drentse Doezen-klassieker die goed aansluit bij de trekkertocht. En verder openen we ook de schatkist van Nederland met deze ochtend een bijzondere plaat van Xander de Buzonier. En muziek onderweg van de Blue Diamonds. Anita Meijer komt eraan. En uw hartslag, dit is Rutja Kot.

Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: weer van 24 december tot en met Oudjaarsdag. De Drentse Duizend hier op Radio Drenthe. En jij bepaalt zelf wat er in de Drentse Duizend staat. Ieder jaar kan je namelijk stemmen op je favoriete muziek. En zo wordt het de lijst Veur en Deur Drenthe. En deze weken zijn we natuurlijk druk bezig met onze trekkertocht hier op Radio Drenthe. Om 9:45 gaan we daarmee van start. Voor vandaag, we zijn er al eventjes mee bezig. Maar vandaag om 9:45 start dat. En daarom eens kijken in de Drentse Duizend naar platen die daar mooi bij aansluiten. Bij de trekkertocht. En ja, ik heb er een gevonden. Die sluit er echt perfect bij aan. De Drentse groep Skik. Ja, afkomstig uit de plaats Erika natuurlijk. Skik zong hoofdzakelijk in het Drents. En weet je dan ook waar Skik voor staat? Skik is Drents voor schrik, plezier, lol. Ah, echt een Drents woord. En de grootste hit van Skik was natuurlijk Op Fietsken. Op Fietsen. En die stond vorig jaar in het Drentse Duizend hoog. Namelijk op nummer
1: 3.

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
1: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere...
0: quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
1: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag.
2: Dit is Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe. Dit is Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: NL. Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid in het centrum van Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet en beleef Bourgondisch Bijlen. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
7: Goedemorgen, het is 1 minuut voor 9:30. Tijd voor de headlines. Uit het nieuws van Drenthe, dit zijn ze. Het kabinet heeft met enkele partijen afspraken gemaakt om de impact van bestrijdingsmiddelen op mens, natuur en milieu te verkleinen. Het doel is een duurzamer landbouwsysteem in 2040. En het ministerie van Defensie is van plan om het munitiedepot in Veenhuizen de komende jaren uit te breiden. Volgens het ministerie is dit nodig vanwege de verslechterende veiligheidssituatie in de wereld en de groei van de Nederlandse krijgsmacht. En in Ter Apel gaat vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers open. In het pand van het Rijksvastgoedbedrijf is ruimte voor 80 tot 120 mensen. Tot zover de headlines, meer op rtvdrenthe.nl. Voor het weer gaan we naar Hans Nienhuis.
8: Veel zon vandaag en deze morgen net wat minder wind dan gisteren. Vanmiddag is het windkracht 3 uit het noordoosten. Het wordt snel warmer en we bereiken vandaag zowat 28 graden in de kop... en 29 tot lokaal zelfs 30 in het zuiden van Drenthe.
7: Dat klinkt heerlijk. Tot aan 10 uur op Radio Drenthe. Alleen maar nederpop, muziek van eigen bodem. Met zometeen Doe Maar en ook Lee Towers komt eraan.
9: Even kon ik niet naar buiten. Was de wereld mij terug.
2: Dit is Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen...

0: als er geen bal op de tv is, zet je gewoon de radio. Lekker op Radio Drenthe hoor. Hey. Dit is Doe Maar, Doris D. Het is 10 minuten over 9:30.
1: De schatkist van Nederland.
0: Deze week staat de schatkist van Nederland helemaal in het teken van Frankrijk. En dan mag een duet met een vleugje Franse charme natuurlijk niet ontbreken. Xander de Buissonnier, die we natuurlijk kennen van Volumia. En zijn succesvolle solo-carrière die hij daarna kreeg, die sloeg in 2006 voor dit nummer de handen ineen met de Franse zanger Patrick Bruel. Bruel is al jarenlang een van de grootste artiesten van Frankrijk en scoorde daar talloze hits. En samen namen zij een tweetalige versie op van Bruels klassieker Crazy Le Voix, die in het Nederlands de titel Dit is mijn stem kreeg. Een mooie muzikale ontmoeting dus tussen Nederland en Frankrijk. Hier zijn Xander de Buissonnier en Patrick Bruel. Dit is mijn stem. Crazy Le Voix.
1: De schatkist van Nederland.
2: Vroeg of laat, altijd weer water bij de wijn. Vroeg of laat, net even anders willen zijn. Vroeg of laat, de moed dat ik mezelf blijf. Vroeg of laat,

0: Drenthe.
1: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: 3 weken lang rijden we met een trekker door onze mooie provincie. En deze week is verslaggever Robert Oosting op pad. Het is 9:45 geweest. Ja, de dag gaat beginnen op de trekker. Robert, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De dag is al begonnen op de trekker. Want hij heeft overnacht bij Hendrik de Groot en zien Lome 3 van meester Huppel de Pup Wiek. Waar we nou richting overstaat

0: Hans om een uur of zo. Toen schien ik gezegd te hebben, hou me vast. Maar ik weet van niks. Nee. 4 dagen later werd ik in het ziekenhuis wakker.
1: Ja.
0: En toen bleek dus dat ik een hartstilstand had.
1: Precies, maar jij bent red.
0: Ik ben gered. Normaal reed er bijna nooit wat in dat straatje waar de hond niet laat. Nu op het moment dat ik dus neerging, komt er meteen een auto langs. Die vent die stopt. Ik heb natuurlijk de hond losgelaten. Dus die ging meteen achter de hond aan. Geef mijn vrouw de telefoon, zodat die 112 kon bellen. Ja, en die heeft zelfs de hond bij ons naar thuis gebracht. Want het gebeurt 300-400 meter van huis af.
1: Ja.
0: En wie het is, die weet het niet.
1: Nee.
0: Er is er nog iemand gekomen die is meteen begonnen met reanimeren. Maar ja, en wie woont 800 meter van de brandweergezin af? Die heeft op woensdagavond oefenavond. Dus die bent meteen toen ze de melding kreeg in Burger nog in een brandweerauto gesprongen. En die bent naar mij toe gekomen.
1: Precies.
0: Ze bent misschien al een uur bezig geweest voordat ik pas op transport naar het ziekenhuis werd gebracht. Dus yeah, het was echt nodig.
1: We hebben vanmorgen een oproep gedaan al op radio. Er zijn ook wel mensen die je belt, geloof ik. Maar de winnende tip zat er nog niet bij, hè?
0: Nee, hij is nog niet gevonden. Nee. Ik wil hem heel graag bedanken. Want een hartstilstand, heeft ze me op ziekenhuis verteld. Dan is er geen bloedcirculatie meer.
1: Nee.
0: Dus als het dan een paar minuten duurt voordat dat weer op gang komt, duurt dus hartmassage.
1: Dan ben je weg. Ja.
0: Nou, en deze knaap deurde dus dat hij zijn telefoon meteen afgaf. Want wie had natuurlijk een telefoon niet bij ons? Ja, je loopt 400 meter van huis af, dus dan heb je dat ding niet bij jou.
1: Nee.
0: Ja, en de actie dat hij meteen de hond opving en wegbracht en al die dingen weer.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. Afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Zaterdag 25 juli komt AN Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van AN Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
4: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder en klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 kilometer per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Zaterdag 25 juli komt A. en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulten in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A. en Hunze Backstage op Camping Hunzebulten, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
3: Dit is A. en Hunze Backstage.
4: A. en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
5: Goedemiddag.

Ja, en weer een hele goede middag en van harte welkom bij A.N. Hunze Backstage aflevering 28. Fijn dat je weer hebt afgestemd, want deze week zijn we eindelijk weer helemaal compleet. Onze vaste technicus Koos is terug van zijn welverdiende vakantie in Griekenland. En voor de televisiekijkers van Radio A.N. Hunze, mocht je straks af en toe iets heel donkers door het beeld zien bewegen, geen zorgen, dat is gewoon het heerlijk bruin gebakken vakantiekleurtje van Koos. Ook Hans is gelukkiger weer van de partij. Dat betekent natuurlijk dat hij opnieuw de zolder is opgeklommen om een echte oude stokoude stofnisplaat af te stoffen. We zijn benieuwd welke muzikale parel hij vandaag weer voor ons heeft meegenomen. En natuurlijk mogen we ook onze beide dames van het populaire item Beestjes niet ontbreken. Zoals altijd blijft het weer een verrassing met welk bijzonder dier of onderwerp zij ons vandaag gaan verrassen. Verder hebben we, zoals je van ons gewend bent, weer volop de mooiste muziek uit vervlogen jaren. Muziek die herinneringen oproept. Meezingers van toen en klassiekers die nooit vervelen. En dan kijken we alvast vooruit naar een prachtige gebeurtenissen. Nog maar 10 dagen te gaan en dan is het zover. Op zaterdag 25 juli verzorgen wij een grote live-uitzending vanaf camping Hunzebulte in Annen. Tussen 2 en 8 uur maken wij daar een afwisselend programma met live muziek, interviews, een gezellige pubquiz, een kinderdisco en nog veel meer verrassingen. Je bent van harte welkom op Camping Hunzebulten, op de Bulten 41 in Annen. De toegang is helemaal gratis. Noppes nada. Dus neem gerust familie, vrienden, buren en of kleinkinderen mee, van jong tot oud. Iedereen is van harte welkom. We kijken er enorm naar uit en hopen je daar persoonlijk te mogen ontmoeten. Maar eerst maken we er vandaag weer een 4 gezellige uren van. Zet de radio wat harder, leun lekker achterover en geniet van A.N. Hunze Backstage aflevering 28.

0: Ja, ja, de Gibson Brothers. En ik weet zeker dat er nu eentje thuis bij ons aan het dansen is.
1: Ja?
0: Ja, Henny is helemaal weg van de Gibson Brothers en helemaal van dit nummer.
1: En ook van Que Sera Mi Vida natuurlijk.
0: Que Sera Mi Vida, ja. Ook, is ook zo'n mooie, lekker dansnummer.
2: Wel belangrijk, kan ze ook dansen?
0: Ja, ze kan heel goed dansen.
2: Nou, jij zou nooit zeggen van nee.
0: Dat... Nee, maar dat, nou, afgezien
1: mag je niet thuis komen.
0: Maar vroeger zat ze bij Lesterhuis en heeft ze wel voor goud gedanst. Hè? Hey.
2: Ja, maar dat is wel even heel anders dansen dan ze...
0: Jawel, dat is stijl dansen.
2: Ik heb ook een gouden ster.
0: Jij hebt ook een gouden ster.
1: Ja.
0: Ja, en toen was het lachen.
2: En bruin portemonneetje.
0: En grijze weekendtas.
2: Nou, nee, die heeft mevrouw.
0: Ja, die doet regelmatig de boodschappen.
2: Ja, daarom.
0: Hey, maar, heb
2: en je... ik betaal, dus nou, de cirkel is rond.
0: Ja, ja. Er is weer een van onze hele bekende artiesten overleden.
1: Welke artiest?
0: Een zangeres. Ja, ja. Een zangeres.
2: Oh, gaan we ook nummer van de radio.
1: Ja.
2: Bonnie Tyler.
0: Ja. Ja, helaas. Veel te jong van ons heen gegaan. Hoe oud is ze geworden, denk je?
1: Ik denk 73, 76.
0: Ja, daarin die gooi. Ze was ietsje ouder dan jou. Ietsje
1: ouder dan jou. Ja, ik ben 30 jaar jonger zo'n beetje.
0: Ja, dat is jou ook aangezien.
1: Kan
0: je
1: ook
0: zien,
1: hè?
0: Ik was er al bang voor dat dat kwam.
2: Kan je wel zien, want Riemen ziet er erg oud uit.
0: Hé, de dames zijn inmiddels ook binnengestroomd.
2: Ja.
0: Dag Lucien, dag Gerdien. Welkom in de studio. En jullie hebben ook wat moois voorbereid, had ik begrepen. Dus daar gaan we straks even naar luisteren. Maar we gaan eerst even zelf muziek. Ga jij die aankondigen?
1: Welke Koos? Krijgen we?
0: Nou, dat weet ik niet. De bovenste.
2: Nee, we krijgen Bonnie Tyler.
1: Ja, kijk.
2: Met The Total Eclipse of Your Heart. Zullen we dat maar doen?
0: Ja, dat is een prachtig nummer.
2: Het is helemaal ingestort. Dus gaan we dat doen. Ja, even kijken. Staat hij? Ja, hier
0: als
2: is hij.
0: Heb je goed staan? Als eerbetoon aan Bonnie Tyler.
2: Moet je ook even stil zijn, of niet?
0: Nee. Ja, nee. Ja, nee, doe maar.

0: Dat ging allemaal zo snel, hè?
1: Dat ging zo snel.
0: Ja, maar dat is...
2: Ja, je hebt daar zo'n koptelefoon, Lucia. Oh, ja, die mag het tegen
3: ik
2: praten. Dat is meestal onzin.
3: Ik ben helemaal klaar. Ik ben er helemaal klaar voor. Want Lucien, leuk dat je er weer bent, maar...
0: Ja, nou, ik ben ook niet alleen.
3: Nee, je bent niet alleen. Gerdien ook. Dat had ik net ook al even gezegd. Ik had jullie al even geïntroduceerd.
0: Oh, heel goed.
3: Om dat met een mooi duur woord te zeggen.
0: Ja, ja.
3: Ja. Hé, maar Lucien, jullie zijn op pad geweest.
0: Ja, zeker. Afgelopen zaterdag bij de Oostermoerfeest. Dat was in Gieten.
3: Ja.
0: Volgend jaar trouwens in Annen, hè? Dus...
3: Oh, dan gaan wij daar. Dan gaan wij daar
2: in Gieten.
0: Ja, dat zitten jullie.
3: als wij er dan nog zijn, dan zijn wij ook in Annen live.
0: Natuurlijk, ja, dan gaan we gewoon leuke dingen doen, toch? Dan
3: gaan we zeker leuke dingen doen.
0: Ja, zou toch op
3: gaan we net zoiets, gaan we net zoiets doen als op de Bulten.
0: Zoiets. Dan gewoon iets.
3: Gewoon een gezellige dag voor Mark.
0: Gezellig, ja, artiesten gezellige erbij. Dagen, dat kan ook nog, hè? Want het is een heel groot feest.
3: Hey?
0: Een glazen huis, ja.
3: Glazen huis. Nee, hier hebben ze hele rare ervaringen met glazen huizen.
0: Oh.
3: Nee, dat verhaal ken je nog niet, maar dat ga ik je nog wel eens een keer vertellen.
0: Ja, oké.
3: Okay. Ga ik je nog wel een keer vertellen. Hé, maar we gaan zo dadelijk naar een interview luisteren, wat al geweest is. Hè? Dus...
0: Ja, we hebben een opname gemaakt. Gerdien en ik zijn afgelopen zaterdag in Gieten op de huisdierenmiddag geweest. En dat was in de tent op de Hondsrugweg.
3: Geen idee waar dat is.
0: Nee?
3: In Gieten?
0: Nou, ja, in Gieten. Is gewoon...
3: Is dat bij de Jumbo daar in de buurt?
0: Nee, joh. Oh. Nee, dat mag je helemaal niet zeggen, joh. Dat is reclame.
3: Oh, Albert Heijn dan?
0: Ja, die, boys nog eentje.
3: En
0: precies. Okay. Ja, nou zijn we weer helemaal klaar. Ja,
3: gelukkig. Oh,
0: jongens. Komt het weer, denk ik. Een beetje warm hier, hè? Ja, dat is het. Nee, dat was... nee, als je zeg maar van Gieten... Je gaat richting de Spekstoep... waar je zo ook je vuilnis kwijt kan.
3: Ja, oh ja.
0: Als je die kant oprijdt, dan aan de rechterkant... en je gaat dan eigenlijk een bult op. De Hondsrugweg.
3: Ja.
0: Ja, de Hondsrug op.
3: Ja.
0: Nou, als je de bult op gaat, ben je verkeerd. Ja, maar als je...
3: Heb je wel heel mooi uitzicht, hoor, boven die bult.
0: Zeker, maar als je even daarvoor zeg maar, op de Hondsrug gaat... dat heet ook de Hondsrugweg.
3: Ja.
0: Nou, daar is een terrein en die was helemaal afgezet met een grote tent. En een heel groot terrein, ook een heel groot parkeerterrein. Daar kon je allemaal zijn.
3: Was ook in een grote tent?
0: Ja, hele grote tent.
3: Met die
0: tent.
3: Temperaturen?
0: Ja, het was wel een beetje warm, ja.
3: Ja, dat kan ik me niet meer voorstellen.
0: Warm. Ja, maar goed... De show must go on. Dus,
3: nou, dan zou ik zeggen, Lucien, kondig jij je eigen interview maar aan.
0: Ja, we hebben daar allerlei mensen geïnterviewd. En natuurlijk met in elk geval met beestjes in het achterhoofd. Hè. Dus er waren nog wel meer dingen te doen. Maar we hebben in ieder geval met beestjes in het achterhoofd hebben we zeg maar de opname gemaakt. En volgens mij, Koos, kan die ingestart worden.
2: Oké. Okay.
0: Beste luisteraars, we staan hier op de Oostermoermanifestatie en dan in Gieten en aan de Hondsrugweg. En we staan hier bij een stand en volgens mij staan hier allemaal dierenartsen, klopt dat?
4: Nee, geen dierenartsen. Ik ben docent paraveterinair en ik sta hier met studenten. Wij keuren vandaag de huisdieren, dus gezondheidscheck. We controleren de ogen, het gebit, de mond, de oren, het totaalplaatje. De hele check van poten, staat, geslachtsorganen.
0: Helemaal.
4: Allemaal. Van neus tot staart.
0: En ik heb begrepen dat dit jouw hondje is.
4: Dat is mijn hondje, ja.
0: Ja, en vertel eens wat over. Wat is het voor ras?
4: Een bokser. Ja. Hij is een reutje. Hij is 4 maanden oud.
0: Oh, gaat ze nog een pup?
4: Ja. Ja, hij gaat nog 30 kilo worden.
0: Zo.
4: Nu is hij ongeveer 13 kilo, denk ik. Hij is echt mega eigenwijs. Maar het is te doen. Ja, nee, ik ben de enige die voor hem zorgt.
0: Ja.
4: Dus ik ben zijn baasje.
0: Oké, wat leuk. En ga je er ook wat mee doen?
4: Ja, we gaan een speurcursus volgen.
0: Ja.
4: En ik ga volgend jaar gedragsdeskundige worden. Dus dan gaat hij helpen met...
0: Van honden?
4: Hondengedragsdeskundige,
0: nou,
4: ja.
0: Deze pup is in goede handen, of niet?
4: Ja.
0: Ja, hè? En is de pup ook goed gekeurd?
4: Ja.
0: Ja,
4: hij is helemaal goed gekeurd. En toch, Jesse? Ja, helemaal goed gekeurd. Dus ze krijgt zo dadelijk van ons een mooi diploma mee voor de hond.
0: Kijk,
4: alles in orde.
0: Leuk!
4: Ja,
0: dan heb je dat alvast binnen.
4: Kijk,
0: hè?
4: Precies.
0: Ja.
4: Dus helemaal goed.
0: Super. Nou, verwachten jullie nog veel meer dieren vanmiddag?
4: Ja, we verwachten, vanuit de organisatie kregen we horen dat het vrij druk zou worden. Nou, je ziet, het begint al een beetje binnen te stromen.
0: Ja.
4: Hè? dus ja, we staan hier vanuit MBO Terra Emmen.
0: Hartstikke goed.
4: Opleiding paraveterinair.
0: Veel succes.
4: Dank je wel.
0: Met de keuringen.
4: Ja.
0: En jij ook veel succes op met je studie straks.
4: Ja, bedankt.
0: Nou, Gedien, we staan hier bij een mooie groene stand, hè?
1: Zo.
0: Ja.
1: En een hele leuke folder in nou.
0: Ja, en we zien, het zijn overwegend allemaal dames hier trouwens. Hebben jullie wel mannen? Oh, er loopt ook een man. Er loopt een man. Oh. En allemaal mooi in het groen. Ik zei net al, wat zien jullie er mooi uit? Wat staat er eigenlijk op jullie?
5: Op onze kleding staat Oger Sardos.
0: Ja.
5: Wij zijn een zoekhondenteam en wij zoeken naar vermiste mensen. Zowel levend als overleden. Wij zijn echt een inzetteam.
0: Zo, zo. En zijn jullie onlangs nog ingezet?
5: Ja, wij zijn eigenlijk net terug uit Frankrijk. Daar hebben wij gezocht naar een vermiste meneer. En gelukkig hebben die alsnog levend teruggevonden. Na, ik meen een dag of vijf.
0: Wat knap.
5: Ja, we zijn zo dankbaar dat je dan iemand mag vinden. Dat is onvoorstelbaar. Ja.
0: Dat kan ik me voorstellen.
5: Ja.
0: Och, ik ben er even een beetje ontdaan van eigenlijk. Ja.
5: Ja, een deel van ons team is ook in Turkije geweest na de aardbeving. We zijn in Spanje geweest, naar Dana, naar de ramp.
0: Ja. En Venezuela?
5: Nee, Venezuela niet. Daar is Tuzar geweest. Een Nederlands team van de overheid. En eigenlijk, iedereen kan ons bellen. Wij komen altijd gratis, zonder kosten, zoeken. Wij zijn er alleen maar om mensen te helpen.
0: En hoeveel mensen zijn er bij jullie, en dieren en honden uiteraard, zijn er bij jullie aangesloten?
5: Momenteel bestaat ons team uit 12 mensen en 8 honden, geloof ik.
0: Oké, maar jullie doen het allemaal vrijwillig? Of?
5: Ja, het is allemaal vrijwilligerswerk. En ja, je hart moet liggen bij werken met honden, maar zeker ook het willen helpen van je medemens.
6: Ja. En het lijkt mij ook dat die honden dan een speciale training krijgen, of
5: ja,
6: niet?
5: Ja, dat klopt. De honden leiden wij zelf op binnen ons team. En dat duurt een goede 2,5, 3 jaar voordat je hond betrouwbaar inzetbaar is.
7: Vanaf pup?
5: Ja, vanaf pup. Het is een lange weg. Maar je wil ook niet in een gebied ergens gaan zoeken en het risico lopen dat je iemand overloopt.
6: Ja, snap ik.
5: Ja.
0: En hebben jullie daar zelf ook opleiding voor? Of is dit gewoon liefhebberij en hebben jullie jezelf bekwaamd?
5: Nou, we komen eigenlijk allemaal uit de hondenwereld. Ik ben zelf dan van origine kinologische instructeur, gedragstherapeut. Dus bij iedereen zit wel wat achter. En met elkaar, we helpen ook elkaar om de honden op te leiden. We doen alles samen.
6: Maar het lijkt mij ook, als je dus wordt ingezet, dat je ook tegen bepaalde situaties moet kunnen, zeg maar.
5: Ja, het is...
6: Want je moet niet altijd een goed resultaat hebben.
5: Nee, het is niet altijd dat we iemand levend terugvinden, want dat bedoelt u denk ik, dat klopt. Maar ook als wij iemand vinden die overleden is, zijn wij dankbaar dat we die mogen vinden. Want als iemand vermist is, is altijd erger dan dat je een overleden geliefde terugkrijgt.
0: Ja, nou, dat is wel heel intens, hè?
6: Ja, lijkt mij wel.
0: Ja. Ja. Is elke hond ervoor geschikt?
5: In principe, elk hond met een goede neus die wil werken en te motiveren is, zou dit werk kunnen doen. Mits de geleider ook geschikt is en daar de energie en de tijd in wil steken.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, want jullie zijn er volgens mij best wel wat tijd mee kwijt.
5: Ja, correct, dat klopt. We zijn minimaal 1 dag in de week aan het trainen. We hebben ook een boot, dus wij trainen ook op het water. We trainen op vlakte, dus in bossen, op hei en op zandgebieden. Maar ook op puinlocaties. Dan hebben we contacten met sloopbedrijven. En dan mogen we vaak op slooplocaties trainen om aardbevingsgebieden na te bootsen. Zoals in Turkije.
0: Zo, nou niet zo gering zeg. Niet gering. En jullie zijn allemaal vrijwillig, maar wie bekostigt dit allemaal dan zeg maar?
5: Wij zijn afhankelijk van sponsoren. Dus dat is eigenlijk ook de reden waarom wij bijvoorbeeld hier staan om ons gezicht te laten zien. Wij zijn echt afhankelijk van donaties om als stichting in leven te kunnen blijven. We zijn een ambi-stichting, dus alle donaties zijn ook aftrekbaar van de belasting.
0: Heel goed, heel goed. Dat klinkt goed, hè?
6: Ja, vind ik ook.
0: Ja, vind ik ook. Ja, vind ik ook. Ja, ik ben wel een beetje onder de indruk eigenlijk. En ik zie ook hele mooie, zie je het ook gediend? Het zijn allemaal mooie plaatjes. Ja, ook verschillende... Ja, wat ze allemaal doen.
5: Ja.
0: Ja, u wijst naar een plaatje met een hond in naar het water.
5: Ja. Ja,
0: maar in het water kunnen ze dan niks meer ruiken, of wel?
5: Onze honden die zoeken naar vermiste mensen die onder water liggen. Ze ruiken het lichaam onder water.
0: Zo.
5: Ja, een lichaam onder water produceert gassen.
6: Ja.
5: Die komen naar boven. En dat kunnen de honden dus gewoon nog waarnemen.
7: Knap, hè?
5: Het is bizar. De hondenneus is echt, die is zo fantastisch.
7: Ja. Ik heb ook gehoord dat ze aardolie kunnen ruiken.
5: Ja, honden kunnen ook ziektes waarnemen.
7: Ja, ziektes waarnemen, ja.
5: De hondenneus is zo onderschat. Ze zijn fantastisch. Ja.
7: En wat is nu het meest bijzondere... Nou, wat misschien u zelf of uw collega's hebben meegemaakt?
5: Nou, eigenlijk is elke keer dat je iemand vindt, is bijzonder en waardevol. En de een is niet waardevoller of bijzonder dan de ander. Dus ik ben dankbaar voor elke geslaagde inzet.
7: Dat snap ik.
6: Worden jullie ook vaak opgeroepen?
5: Dat wisselt een beetje. Soms is er een tijd dat er veel mensen suicidaal zijn. Dus ja, dan helaas vaker. We werken samen met verschillende zoekhondengroepen in heel Nederland en in België. Dus ook in België worden we dan wel gevraagd om collega's te helpen als de grote gebieden moeten worden afgezocht.
6: En jullie werken ook samen met de politie?
5: Je bent verplicht om samen te werken met de politie als er een urgente vermissing is.
6: Okay.
5: Ja, dus dat klopt. Dat is heel belangrijk dat je sowieso, als wij ergens gaan zoeken, gaan wij dat altijd melden. En je moet elkaar eigenlijk altijd gewoon samenwerken en nooit voor de voeten lopen.
7: Maar stel nou eens, hè, nou heb je in het verdrietige geval dat je iemand vindt die overleden is. Hebben jullie dan ook een soort procedure die je dan moet volgen?
5: Ja. Absoluut. Op het moment dat wij vinden, zit onze taak erop. Het eerste wat wij dan doen is de politie alarmeren. En dan dragen we het over en daar houdt onze taak op.
7: Okay.
5: Het enige wat wij doen is zoeken en hopelijk vinden. Maar wij doen niks met bergen of dergelijke. Dat is aan de politie.
7: En waar zitten jullie eigenlijk?
5: Onze stichting is gevestigd in Assen. En de leden die zitten eigenlijk op verschillende plekken in Friesland, in Drenthe, Noord-Holland, eigenlijk in verschillende provincies. En wij trainen dan ook door het hele land op verschillende locaties.
7: Ja, want je hebt natuurlijk ook wel geschikte locaties nodig.
5: Ja, daar zijn we van afhankelijk. Dus vandaar ook dat wij sloopbedrijven door het hele land vragen of we daar mogen zoeken. En Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, dat zijn allemaal organisaties die ons een gunning moeten geven dat we in gebieden mogen zoeken.
7: Nou zie jij dat ook gering? Het lijkt wel een beetje halve agenten, hè? Zo.
6: Ja.
7: Ja, allemaal zo'n dingetje in het oor en dan zo'n... wat is
5: de
7: dat?
5: Werkbroek
7: en een walkie-talkie, wat is het?
5: Ja, een portofoon.
7: Een portofoon, ja. Die hebben jullie waarschijnlijk nodig.
5: Ja, een portofoon is heel belangrijk, omdat we communicatie is eigenlijk de basis natuurlijk van alles, van een goede samenwerking. En ook als je aan het zoeken bent in een perceel, kun je elkaar niet altijd goed zien. Dus dan communiceren we met elkaar. De hond heeft daar een verwijzing, of we moeten hier naar links. Hier zijn te veel bramen, ik kan er niet door. Kun jij je hond vanaf die kant sturen? Dus communicatie is een heel groot belangrijk onderdeel van ons werk.
7: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
6: Heel erg boeiend.
7: Echt waar. Ik zou er zelf wel aan mee willen doen.
6: Ja, dat is wel wat voor jou.
7: Ja,
6: dat is
7: wel wat voor mij.
5: Nou, je bent sowieso altijd welkom als je het een keer leuk vindt om te komen liggen als oefenslachtoffer. Dus mocht je dat leuk vinden.
7: Oh ja, dat hebben jullie natuurlijk ook nodig.
5: Jazeker. Ja. Dus... vind je het leuk om een keer als oefenslachtoffer te liggen, dan kun je contact opnemen met onze stichting over Sardox.
7: En als ik nou zelf een hondje
5: heb? Je kunt je ook aanmelden als je het leuk zou vinden om bij ons te komen trainen. Dat is wel een hele procedure, want je kunt niet zomaar in één keer lid worden van het team. We moeten kijken of de hond geschikt is, of die past binnen het team, maar ook of de geleider past binnen het team. Eigenlijk zijn wij één grote familie. Want op het moment dat je er staat in een rampgebied, moet je blind op elkaar kunnen bouwen en vertrouwen. En je moet het ook aankunnen. Maar wees welkom.
7: Ja. Helemaal duidelijk. Nou, heb jij nog wat te vragen, Gerien?
6: Nee.
7: Ik ben nog wel echt onder de indruk eigenlijk wel, hè?
6: Absoluut.
7: Zit er allemaal goed in? Jullie gaan een demo geven?
5: Ja, klopt. Wij geven een demonstratie zometeen om 2:15. En dan gaan een aantal honden van ons buiten laten zien dat ze een vermist persoon vinden. Door middel van blaffend iets te verwijzen. Honden die gaan bringselen, die pakken dan een stokje op aan hun halsband. En we hebben honden die een geurstof gaan verwijzen. En op die manier proberen we de mensen dan een stukje te laten zien wie we zijn, wat we doen. En hopelijk een stukje betrokkenheid en wie weet ook nog een donatie.
7: Ja. Nou, dat helemaal.
6: Gaan we even kijken.
7: Luisteraars, een donatie, u hoort het, is er zeer welkom. Deze stichting die leeft daarvan. Het heet de Oger. Oger, hè, heet het.
5: Stichting Oger Sardos.
7: Waarom heet het Oger?
5: Oger, dat was een van de allereerste honden van degene die aan het begin staat van de oprichting van onze stichting. En onze stichting is naar die hond vernoemd.
7: Nou, helemaal duidelijk.
5: Ja.
7: Bedankt.
5: Jullie
7: en succes.
6: Heel erg bedankt.
5: Bedankt voor de interesse.
7: Geding, waar staan we nu?
6: Bij de hulphonden.
7: Hulphonden, we hadden net zoekhonden, hè?
6: Ja, precies. Dat is een leuke aansluiting.
7: Vind ik ook. En voor ons staat een mevrouw. Hoe heet u?
8: Ja, Ina.
7: Ina.
8: Ja.
7: En Ina, u bent helemaal in de hulphonden.
8: Ik ben helemaal in de hulphonden. Vooral de sociale hulphonden.
7: Wat zijn sociale hulphonden?
8: Dat zijn honden die naar instellingen gaan. Bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleeghuizen, bejaardencentra. Om daar de mensen wat minder stress te geven. Doordat ze de hondjes kunnen aaien en knuffelen en koekjes geven. Dat soort dingetjes.
7: En dan komt u op aanvraag?
8: Ja, wij staan elke maandag staan wij bij het UMCG op de gang bij de kinderpoli. Zodat de kindjes de hondjes kunnen aaien en zo voordat ze naar de kinderpoli gaan. Of vrijwilligers halen de kinderen van de afdeling. En dan nemen ze mee naar beneden waar wij zijn, zodat ze die ook nog even kunnen aaien dan.
7: En is dat alleen in het UMCG? Bent u daar alleen bezig of doet u ook op meerdere vlakken?
8: Ik ben alleen op het UMCG bezig.
7: Oké. Maar ik neem aan dat er ook nog wel andere, op andere adressen hulphonden nodig zijn.
8: Ja. In Nijmegen in de ziekenhuizen zijn ook al sociale hulphonden. En in nog wel meer ziekenhuizen. Maar ik zit alleen in Groningen.
6: Jullie doen alleen maar de sociale hulphonden? Of doen jullie nog meer?
8: Ja, maar hulphonden doet ook therapiehonden, PTSS-honden, ADL-honden. Dat zijn honden die naast de rolstoel zijn. Epilepsiehonden.
7: Oké. En wat voor hond heeft u zelf?
8: Het is een koningspoedel.
7: En heeft u die zelf getraind?
8: Nee, ik heb hem getraind gekregen. Of hij is een soort van uitgezocht door hulphond. Want hij is een hele rustige hond. Mag heel graag geaaid worden. En dat maak je dan geschikt als sociale hulphond.
7: En zijn er ook wel eens honden die wat minder geschikt zijn?
8: Ja, maar die gaan niet voor sociale hulp om. Die gaan voor of naast de rolstoel of PTSS. Of PTSS.
7: Oh, mevrouw naast u. Hè? U heeft een PTSS-hond?
9: Ja, dat klopt. PTSS en epilepsie.
7: En wat gebeurt er dan?
9: Hij maakt mij bijvoorbeeld 's nachts wakker uit nachtmerries. En als ik heel onrustig slaap, dan kruipt hij tegen mij aan. En dan, dus veel mensen hebben een verzwaringsknuffel, maar ik heb een hond.
7: Het is voor uzelf?
9: Ja, het is voor mijzelf, ja.
7: Wat bijzonder.
9: Ja.
7: Hoe komt u daar zo aan?
9: Ik heb ongeveer 15 honden opgeleid voor hulp op Nederland. En elke keer als een hond signaleerde en deed wat hij moest doen, dan ging hij weg. Dus ik zei, ik stop ermee. Want elke keer heb ik een hond die alles moet doen wat hij moet doen en dan gaat hij weer weg. Dus toen heb ik op een gegeven moment zelf een hond gekregen. En dan geef ik ook gastlessen mee en demonstraties in scholen. Mijn eerste hond is nu met pensioen, die is 13. En nu heb ik Nugget en dat is zijn opvolger.
7: Geweldig. En wat voor hond is dit?
9: Een Nugget is een labrador van 4 jaar oud. De eeuwige puber noem ik hem altijd. Past wel bij mij.
7: Ik zie achter u ook nog eens een labrador staan. Dat klopt, hè?
9: Ja, dat is Bob. Ja? Dat is een collega van Nugget. Dat is, Bob is een hond van een politieagent met PTSS. En Bob is een week op vakantie bij mij. En ik heb ook wel eens, mensen met PTSS willen ze ook wel heel ver weg op vakantie, waar het warm is. En dan is de hond gewoon bij mij. En dan, Bob mocht lekker mee vandaag.
7: En dan ligt daar nog een schattig klein hulphondje.
9: Dat is Dribbel. En Dribbel die werkt ook in het UMCG, op de kinderafdeling.
7: Prachtig. En Dribbel is een?
9: Dribbel is een dwergpoedel.
7: Het ziet er wel heel mooi uit gediend,
6: hè? Lijkt wel een speelgoedhondje.
7: Ja, is hij wel echt?
6: Ja.
7: Is hij echt?
9: En Nel kan er heel veel over vertellen.
7: Ach, dan gaan we even naar Nel.
9: Ja, doe.
7: Dankjewel. Hoe was je naam?
9: Mijn naam is Mirjam.
7: Nou, succes Mirjam.
9: Dankjewel.
7: Ja. Maar Nel is nog heel erg aan de klets. Hè, dat geeft niks, hoor. Heel goed. Je moet er alles van weten, natuurlijk. Dat niet dan. Dag Nel. Wij zijn van Radio A en Hunze. En we hebben begrepen dat deze dwergpoedel, die wat ons betreft bijna op een speelgoedhondje lijkt.
10: Ja, dat mensen vragen ook. Zit de batterij in?
6: Ja.
10: En dan beweegt hij ineens. Ja. Beweegt hij ineens. Kijk, dit is Dribbel in het ziekenhuis.
7: Oh, kijk, er wordt even heel mooi. Luisteraars, er wordt even een bladzijde opengeslagen in een Even kijken, een hulphondboek Nederlands. En daar staan bijvoorbeeld foto's in van Dribbel.
11: Ja.
7: En is Dribbel uw eigen hond?
11: Dribbel is van hulphond. Ik ben gastgezin, hij woont bij mij.
7: Aha. En u gaat ermee naar het ziekenhuis?
11: We gaan mee naar het ziekenhuis, één keer per week. En dan gaan de kinderen en ook volwassenen gaan aaien met de honden. En,
7: hij doet het, hè? Hij doet het, hè? Hij beweegt.
11: En daar worden mensen heel happy van. De kinderen ook. Dat die worden er heel rustig van. Ja. De hond ook.
7: Dat is wel belangrijk, dat de hond daar ook rustig van wordt.
11: Ja, absoluut. Dat is ook onze taak om dat in de gaten te houden. Hè? Daar zijn wij ook voor opgeleid.
7: Ja.
11: Wij moeten daar ook een cursus voor doen van hulphond. Ja. Om te kijken en signalen van de hond of dat ook te veel wordt.
7: Dat kan ik me voorstellen, want ik heb ook wel eens gehoord dat een hond die continu maar over de kop geaaid wordt, dat dat misschien wel juist stress veroorzaakt.
11: Juist, dat kan heel goed. En ook dat mensen met emoties, maar ook met ziekte, met pijn, dat doet ook wat met een hond. En ja, dan is het...
7: Hij wordt wel eens, die spiegelt natuurlijk juist, ook wel eens, hè, ja, de patiënt.
11: Precies, ja. Dus dit is heel goed dat je dan in de hond in de gaten houdt en dat je ook zegt, het is nu genoeg, nu moeten we weg. Het is niet meer goed voor de hond.
7: Dat snap ik, dat snap ik helemaal. Nou, luisteraar, u weet niet half wat hier allemaal gebeurt.
12: Fantastisch.
7: Nou, hoor Gerdien. Gerdien, die willen wel zo mee naar huis nemen,
12: denk ik. Ik heb altijd al zwak voor poedels gehad.
7: Ja, je wist het ook van die koningspoedel, hè?
12: Ja.
7: Ja, nee, ja, hartstikke leuk, zeg. En hoe lang duurt zo'n opleiding die jullie moeten volgen?
11: Wij moeten een driedaagse opleiding is dat. Met een certificaat die we dan moeten halen. En we worden begeleid door een trainster, ook van hulphond. Dus we worden wel constant in de gaten gehouden ook.
7: Ja.
11: En we kunnen met alle vragen ook terecht.
7: En hoe lang moet een hulphond erover doen om getraind te worden?
11: Dat ligt eraan. Kijk, hulphond zoals PTSS-hond, die krijgen echt een opleiding in een gastgezin ook.
7: Ja.
11: Deze honden worden geselecteerd op hun gedrag. Want het zijn knuffelhonden, hè?
7: Ja, precies.
11: Zij moeten gewoon de ABL, zou ik maar zeggen, gewoon de opleiding hebben. Dat ze luisteren. Gewoon de normale dingen. En voor de rest moeten ze de aaibaarheid halten. Heel moeilijk woord.
7: Ja, die uitstekend
11: moet
7: gezegd.
11: Die moet
7: ja, dat
11: zijn.
7: Snap ik.
11: Helemaal die moet groot zijn.
12: Hey, maar je zei net, hè, dat je een gastgezin bent.
11: Ja, klopt.
12: Dus de hond wordt nooit van jou.
11: In principe niet, maar hij gaat natuurlijk nooit meer weg. Hè?
12: Nee,
11: want
12: precies.
11: Ik bedoel, als hij met pensioen gaat, dan gaat hij niet terug naar hulphond. En dan gaat hij niet herplaatst worden. Dan blijft hij bij mij. Ik ga hem niet weg doen.
7: Nee, dat snappen we helemaal.
11: De gastgezin zijn blijft eigenlijk omdat hulphond, en dat kost natuurlijk ook geld, dat is sponsorgeld. De hulphond, dan krijgen we de dierenartskosten, de voeding, alles krijgen we. Ook dit. Dus dat
7: het ziet er ook allemaal weer gelikt uit. Hè?
11: Precies,
7: ja.
11: Dat wordt allemaal vergoed.
7: Wie vergoedt dat?
11: Hulphond
7: zelf. En door wie?
11: Met de donoren, hè? De sponsoren.
7: De sponsoren.
11: Ja.
7: Zien we er ook geld heen. Wat dure middag.
12: Hele dure middag.
11: Klopt.
7: Ja. Nou, luisteraars, u hoort het. Ook hier kan de hulphond donaties gebruiken. Naast de zoekhond, de hulphond. En dat ziet er ook allemaal mooi uit. U hebt ook boekjes.
11: Ja, boekjes van Bruno's voor de kinderen. Hè. Dat gaat gewoon. Kijk, Bruno heeft een baan. Er zijn diverse honden worden daarin benoemd. De sociale hulphond, maar ook de PTSS-hond, de epilepsiehond, de ADL-hond.
7: Eigenlijk een soort voorlichting.
11: Eigenlijk wel.
7: Ja,
11: eigenlijk wel.
7: Nou, het ziet er allemaal goed uit. Nel, dankjewel.
11: Graag gedaan. Succes.
7: Ja, jullie ook.
11: Dank.

0: maar daar sprong niet direct weer uit. Dus dat is helaas niet gelukt.
1: Het was niet te chic voor hem. Hij is natuurlijk wel een chic hondje, hè?
0: Ja, dat is zo. Hij staat er mooi op. Ik heb hem besteld. Dus.
1: Nou, wat leuk. Hartstikke leuk. Vermaakt u zich een beetje?
0: Ja, maar het mag wel ietsjes minder warm.
1: Ja nou, dat kun je wel zeggen.
2: Besteld.
0: Ja, fijn.
1: Een hele fijne middag.
0: Dank u wel, voor hetzelfde hoor.
2: Ga je ook nog naar de dieren, hoor.
1: Katten trimmen. Wie heeft er nou nog niet van gehoord?
3: Nou, heel veel mensen niet, want dat hoor ik heel veel van mijn klanten. Dat ze echt hebben moeten zoeken. En dat ze soms wel eens voor de eerste keer iets horen van een kattentrimmer.
1: Ja, want wat? Ja, ik snap dat een kat getrimd wordt, maar hoe dan?
3: Nou, we proberen natuurlijk, tenminste ik probeer natuurlijk zo katvriendelijk mogelijk te trimmen. En dat betekent dat ik heel erg rekening hou met de aard van de kat. Dus ik ga de kat niet vasthouden. Die staat bij mij los op tafel. En dan gaan we proberen om de kat zo vaak weer in optimale conditie te brengen.
1: Nou, dat klinkt heel interessant. En werkt elke kat daaraan mee?
3: Nee, zeker niet. Nee. 95% werkt mee. Omdat ik echt wel kan merken als katten boos worden, hè, dan hou ik daar ook gewoon rekening mee.
1: Ja, dat snap ik.
3: Maar de meeste katten, als ze het eenmaal gewend zijn, dan vinden ze het eigenlijk helemaal prima. Maar er is ook een percentage dat echt niet wil.
1: Dan houd het op, hè?
3: Nee hoor.
1: Nee?
3: Nee, dan heb je nog wel wat andere mogelijkheden. Okay, ja. Met medicatie of eventueel onder narcose. Maar dat is het waar.
1: Oeh, grutjes. Ja, precies. Ja. Want dan moet het ook waarschijnlijk, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja. Er zijn katten die compleet verveelde plekken hebben. Waardoor ze hun huid helemaal strak staan. En ze ook worden beperkt in hun bewegingen.
1: Nou, dat willen we natuurlijk niet, hè?
3: Nee.
2: Maar niet elke kat hoeft natuurlijk getrimd te worden. Ik neem aan dat je het vooral hebt over de langharige katten.
3: De langharige katten zijn is het grootste deel wat op de tafel komt. Ja. Alleen, ik krijg ook relatief veel Europese kortharen op tafel. Maar dat zijn dan vooral de oudere katten, de senioren katten. Die zichzelf niet meer helemaal goed kunnen verzorgen.
2: Nee. En wat doe je daar dan mee? Want die hoef je, neem ik aan, niet te knippen of...
3: Ja, op het moment dat ze zichzelf niet meer kunnen verzorgen, ontstaat er bij hun ook enorme viltplekken.
2: Oh ja?
3: Ja.
2: In dat korte haar?
3: Ja, in dat korte haar. Ja. Dus dat wordt dan ook geschoren.
1: Ja, dat wist ik ook niet.
2: Nee.
1: Nee, wat leren we hier veel, hè, vanmiddag?
2: Nou, even een rondje hier.
1: Ja, zo is het. Hij heeft een mooie stand.
3: Dank u.
1: Ja, en je kunt hier van alles ook kopen. Ook shampoo, denk ik, of zoiets.
3: Ja,
1: droog shampoo, hè, lijkt mij.
3: Shampoo.
1: Want ze houden niet zo van nattigheid, hè? Nee, zeker niet.
3: Dus dan is droog shampoo zeker een betere oplossing.
1: Nou, dat kan ik me voorstellen.
3: Ja.
1: Heel veel succes.
3: Dank je wel.
1: Nog een ding. Volgens mij zijn we een beetje aan het eind gekomen van deze rondgang.
2: En ook qua temperatuur?
1: Nou, het is hier behoorlijk warm. Ondanks dat we hier gelukkig niet in de volle zon staan.
2: Het is echt benauwd.
1: Ja, er is hier nog genoeg te doen. Heel veel.
2: Hallo. Ja,
1: een hele hoge man komt in één keer langs lopen. Je kunt hier foto's maken. Kinderen kunnen gesminkt worden. Er zijn allemaal demonstraties.
2: Er zijn dierenartsen.
1: Dierenartsen. Verzin nou, bedenk het maar. Maar dit was het voor vandaag, voor beestjes.
4: Dit was het. Wow. Dit was het. Dit was het.
5: Wat een beestenboel.
4: Wat een gezellige achtergrondgeluidjes.
5: Ja, maar kijk,
4: wij doen
5: net ons restaurant, hè?
4: Net ons restaurant, ja. Maar geweldig goed. Gerdien, jij was ook heel goed. En Lucien, leuk interview. Hartstikke interessant.
5: Let op, hoor.
4: Ben ik serieus? Ja, dan ben ik serieus. Wat gaan we doen? Om beestjes.
6: Dit was het dan alweer voor vandaag. We hopen dat je genoten hebt van de beestjes die voorbij kwamen. Volgende week weer een nieuwe aflevering.
5: Ja, veel gepraat, weinig muziek.
4: Maar dat gaan we nu inhalen.
5: En het is, ja, nog...
7: Nog 50 nummers te
5: gaan. Nog 4 minuten.
4: Nog 4 minuten, maar ja goed, we hebben tweede, derde en vierde uur nog.
5: We hebben natuurlijk weer prachtige hele tweede en vierde uur, heerlijke muziek.
4: En wie heeft de playlist samengesteld trouwens vandaag?
5: Iemand uit Groningen.
4: Oh ja, een stadje.
5: Een stadje.
7: Een echte stadje.
4: Een echte stadje.
5: Noorderplantsoen komt ook nog lang, denk ik.
4: Noorderplantsoen komt ook. Oh, wacht
7: even. Hoortseplas?
4: Nee toch. Nee toch.
7: Nee.

0: Kilden.
1: Baba Knoeien.
0: Slager in
1: die vind ik nog wel leuk. Die van...
0: Hunebergie.
1: Hunebergie, dat vind ik prachtig. Die moeten we nog grillen.
2: Hunebert Grilden.
1: Grilden op Hunebert.
0: Drens Liedergie.
1: Een Drens Liedergie. Speciaal voor Lucie en Gerda.
0: Drie bier.
2: Lekker achtergrond en muziekje, Koos.
0: Ja, dat is, ja. Kijk, jij zoekt prachtige muziek uit en ik zoek wel leuke achtergrondjes uit.
2: Ja, Santana.
1: Maar dat gaat jou zeker lukken, Koos.
0: Ja, maar dan heb ik zo niet zo druk, maar dan hoef ik maximaal drie uitzoeken.
1: Oké, hoe laat hebben we het nu dan?
0: Het is bijna 57.
1: Oké.
0: Dus nog drie minuutjes. Dus ik zou zeggen, hou je alsjeblieft stil en zeg... Tot het volgende uur.
2: Tot de volgende uur. Stil, Riemer.
0: Wat een genot.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is A en Hunze Backstage.
3: A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Vijfhuis. De grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: Uit het jaar 9... Oh, sorry.
1: Albert.
0: Albert.
2: Ja. Hammond. Hammond. Orgel.
0: Hammond. Orgel. Dus, spreek je niet uit als Hammond.
1: Nee, ook niet Albert.
3: Ja, Albert.
0: Ja, dat spreek je de Albert
3: Hammond. Albert Hammond.
4: Ja. Van Monaco.
0: Van Monaco. Nou, genoeg gekletst.
1: Ja.
3: De Free Electric Band.
0: Uit het jaar 1973.
3: Alweer, ja.
0: Wij hebben daar allemaal jingles van, hè?
3: Jazeker.
0: Oh. En we gebruiken
3: tot, tot 1984.
0: Tot 1984, ja.
3: Welk jaar was het, Koos?
0: 1973. Ja.
2: Zit die er nog in? Dan moet je hem anders doen, hè? Zo. En dan doen we die omhoog en ze hebben...
3: Die omlaag.
5: 1973.
3: Juist.
0: Nou, en dat was dus Albert Hammond.
5: 1969.
0: Ja, dat is weer wat anders.
5: 1961.
4: We hebben van alles.
0: Ja, dat heb ik in de gaten. Nou, bij het volgende nummer heb je daar ook een leuke intro voor. Die komt... Dat is Daryl Hall, geloof ik, hè?
2: Even kijken, die voor mij hebben we daar niet.
0: 1982 heb je niet.
4: Oh.
3: Jawel.
0: Ja, die hebben we wel.
3: Jingles tot 1984.
2: Oké, stil maar op. Daar komt-ie.
5: 1982.

0: Backstage. Wat viel ons op de afgelopen week?
1: Michel. Ja, wat mij opgevallen is dat er een berichtje op mijn WhatsAppje komt. En dat er een mededeling is vanaf zaterdag 18 juli mag er weer gezwaaid worden op Eelde. Na een half jaar dicht te zijn geweest gaat ons uitzwaaiterras eindelijk weer open. Met één splinternieuwe eigen doorgang, zodat je er nog makkelijker kunt komen. Dus kom iemand uitzwaaien, vliegtuigen spotten of gewoon even kijken naar alle bedrijvigheden op ons vliegveld. Want zeg nou zelf, een vertrek vanaf Eelde is toch pas compleet als er iemand staat te zwaaien tot het vliegtuig een stipje is.
2: Huh? Ja, hè?
1: Ja.
2: Ja, het gaat mij om de koffie.
1: Ja, nee, dat is ook wel heel gezellig. Maar ik vind het ook heel leuk om die vliegtuigen te spotten. Hey,
2: dat was wel een gemis.
3: Toen dat nog niet... Toen die nog open was voor die tijd. Ja, toen merkte je het eigenlijk al wel, want de Engels werd de voertaal.
1: Ja, maar dat is helemaal...
2: Maar jij bedoelde in een restaurant, hè?
3: Ja, in een restaurant. Ja,
2: maar daar heb je in winkels tegenwoordig ook. Onze medewerkers, Oekraïners.
3: Ga naar IKEA.
1: Ga naar Utrecht. Ga naar Utrecht. In elke winkel wordt er Engels gesproken.
3: Oké, maar dat is dan nog de Randstad. Maar ik vind hier in het platteland, dat gebeurt ook.
1: Is dat zo?
3: Ja, in de stad ook. Als je kijkt bij de IKEA en zo. En als je op de terrassen kijkt in de stad. Dat is abominabel.
1: Nou, ik ben daar dus ook een fel tegenstander van. We zijn hier in Nederland en niet in Engeland.
3: Jawel, maar als je geen mensen kan krijgen, dan wil jij geen pilsje drinken.
2: Dat is het.
1: Dan zeg ik, als je hier wil werken, moet je ook Nederlands leren.
3: Jawel, maar dat kan wel. Er zijn studenten en die willen een beetje geld bij verdienen. Ik ga ook liever Nederlands praten, maar als het niet zo is. Kijk, ik ben naar Griekenland geweest. Nou, daar praat niemand Nederlands, hoor.
1: Nee.
3: In de winkels.
1: Nee, klopt. Met uitzondering van.
2: Maar ze spreken.
1: Maar er zijn ook een heleboel winkeliers daar die uit Nederland
3: heel
1: komen.
3: Veel vrouwen,
2: jij was er en ze spreken wel sommige winkels en horecagelegenheden op Kreta. Zeven talen, hè?
1: Ja, ook dat.
2: Ja, zeven
1: maar
2: talen.
1: Wist je
2: en Wartaal, hè?
3: Wartaal.
1: Ja. Maar wist je trouwens wel dat Koos vlekkeloos Grieks spreekt?
2: Jazeker.
1: Calimera.
2: Calimera.
3: Calimero. Calisvera. Calinichta. Ja. Ik dacht eerst dat het wat anders betekent, maar blijkt gewoon. Wel trust of zo. Goeienacht.
1: Ja. Dus, maar mooi, hè, dat uitzwaaitras. Dat hij weer open is.
3: Ja, dat is wel leuk. Nou, ik ben nog weer op vakantie daar. Maar is er nou niemand te zwaaien?
1: Nee.
3: Want ik denk ook niet dat er veel bij mij komen zwaaien. Maar
1: toch wel. Ik zwaai ook met alle plezier uit.
3: Oké. Nou, dan gaan we weer snel door met muziek, dacht ik.
2: Wat gaan we doen, Koos? Welk nummer?
1: Ja, het bovenste nummer.
2: Ja. Mooi weer buiten. En summer in the city.

0: Jawel, je hoorde twee achter elkaar. Boudewijn de Groot met een mooie avond. En deze was van Prince, The Most
1: daarvoor,
0: Beautiful Girl.
1: Daarvoor
0: ook alweer twee.
1: Ja. Maar ja, dan heb je met zo'n systeem, als er staat autoplay, dan moet je hem wel uitdrukken, want anders gaat hij door.
2: Dan gaat hij gewoon door, ja, zeker. Ja. Maar dat is net als bij mij, als je mij op het knopje autoplay doet, dan ga ik ook maar aan door.
1: Nou, dus stop.
2: Jongen.
1: Nou, ga door. Ja, vertel.
0: Druk op het knopje, Koos.
2: Ik heb eigenlijk helemaal verder geen nieuws. Excuus.
3: A en Hunze backstage. Wat is er te doen de komende week?
1: Ja, alles is te doen. Hans is van. Ja,
0: er is van alles te doen, jongen. 25 juli, zaterdag toch?
2: Zaterdag is er weer een heleboel te doen. En dat is een primeur voor Radio A en Hunze trouwens ook.
1: Zo
2: want
1: is.
2: Wij gaan voor het eerst met ons programma de hort op. Laat ik het zo zeggen, we gaan naar camping Hunze Bulten aan de Bulten nummer 14 in Annen. Ja. En dat is een spliksplinternieuwe camping. Een reguliere camping. Een spik en span camping.
1: Nu,
2: en ja. Ik heb even de reviews allemaal gelezen, maar de mensen die zijn allemaal hartstikke tevreden over deze camping.
1: Ja, geloof ik.
0: Als er 25 juli met ons ook nog het geval is, dan ben ik ook dik tevreden.
1: Als het maar mooi weer is.
2: Maar wat is er allemaal te doen 25 juli? Want dat is wel even interessant voor de luisteraar.
1: Zullen we de jingle erin weer gooien?
2: Gooi die jingle er eens in.
3: Zaterdag 25 juli komt A en Hunze backstage live vanaf camping Hunze Bulten in Annen. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op camping Hunze Bulten, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
1: Daarbij wel opgemerkt dat de live-uitzending op de radio tot 8 uur duurt.
2: Ja, dat klopt.
0: En wij gaan naar die tijd nog even lekker door.
2: En dan gaan we lekker ouderwets...
1: Dan ruimen wij het spul op. En dan gaat de disco door. En dan gaan wij nog even na-evalueren.
2: Gaan we ook evalueren?
1: De derde helft.
0: Heel belangrijk.
1: Maar Riemen weet het nog niet, maar hij heeft het zelf aangekondigd. We gaan op de fiets.
2: Dat dacht ik toch even.
1: Ja. Hij zei, kom allemaal op de fiets.
0: Ja.
2: Hey, weet je, ik heb voor het eerst mijn fiets...
1: Ik
2: heb voor het eerst mijn fiets gepakt omdat mijn vrouw die was aan het werk en ik moest naar de dokter toe.
1: Ah, nee.
2: En mijn vrouw die had de auto mee en toen moest ik fietsen.
1: Zijwieltjes?
2: Naar de dokter.
1: Zijwieltjes?
2: Nee, die heb ik er net afgehaald toevallig.
1: Oh, oké. Okay.
2: Die zijwieltjes heb ik er net afgehaald, maar dat ging me goed af.
1: Ah, ja, tuurlijk.
2: Fietsen verleer je niet.
1: Ik ben ook niet gevallen.
2: Nee, ik ben ook niet gevallen, nee. Nee. Het was ook allemaal goed met mij voor het geval dat je dat zou vragen.
1: Nee. Dat vertel je zelf dan.
2: Nee, maar even over 25 juli nog gesproken. Ja, wil je meedoen bijvoorbeeld aan de pubquiz? Dan zorg ervoor dat je in elk geval een team samenstelt.
0: Ja.
2: Van minimaal 4 personen.
1: 4?
0: En waar moeten ze zich opgeven, Riemen?
2: En ze kunnen zich ter plekke opgeven. Maar als ze zeggen van nou, ik wil heel graag zo snel mogelijk mij opgeven voor die pubquiz. Dan kan dat ook naar anhunzebackstage@gmail.com.
1: Maar krijgt de vragen niet?
2: Nee, de vragen krijg je niet. Maar het zijn wel hele mooie vragen.
1: Ja, tuurlijk. Jij hebt ze gemaakt. Ja, dus zijn ze altijd goed.
2: Ja, het zijn echt hele mooie vragen. En er zijn 10 categorieën.
0: Okay.
2: Dus eten, drinken, wetenschappelijk, muziek,
0: geschiedenis, aardrijkskunde, Engels, biologie,
2: van alles.
1: Stel dat er maar 1 team is. Die is dan direct winnaar of gaan we het dan niet uitdoen?
2: Dan gaan we dat team gaan we splitsen in 4 teams.
1: Oh, dan mag je dus ook alleen meedoen?
2: Dan mag je ook alleen meedoen.
1: Nou. Eerst maar met team, met 4.
2: Ja, maar goed, als er nou heel veel mensen zijn die willen allemaal meedoen, dan kunnen ze natuurlijk een team gaan vormen. Dat is makkelijk genoeg.
0: Dat gaat helemaal loslopen.
2: Maar je kunt ook 5 teams samenstellen. Als
1: maar daar is ook leuke prijzen te winnen trouwens. Want je kunt een weekendje in een camping tentje.
2: Nou, camping tentje, zeg maar gewoon camping bungalow.
1: Ja, was een beetje cynisch bedoeld.
2: Was dat cynisch bedoeld? Ja. Nee, ja, maar goed, er zijn mensen die snappen dat dan niet.
1: Oké, nou dames en heren, het is een gigantische tent.
2: Ja.
1: Nee, en er worden twee weekenden verloot.
2: Ja, klopt.
1: Door camping Hunze Bulten. Ja. Niet door ons hoor.
2: Niet door ons, nee. Camping Hunze Bulten.
1: Er is patat, er is een broodje beenham, geloof ik.
2: Broodje hamburger met gebakken uitjes.
0: Lekker man.
1: En
2: wat is er dan meer? Ja, er is ijs en er was nog wat. Oh ja, er staat ook een hele mooie grote snoepkraam voor de kinderen. Want vergeet niet je kinderen mee te nemen. Want er is ook genoeg voor de kinderen te doen. Want er is bijvoorbeeld een kinderdisco. Ja. Maar er is ook een springkussen voor de kinderen. Ja. Dus en er is een leuk strand is erbij. Dus ja.
1: Clown Riemer is er ook.
2: Clown Riemer is er ook. Ja, die doet de kinderdisco samen met de dochters van Hans en Ilse.
1: Oh, dat moet leuk worden. Hans en Ilse, dat zijn de eigenaars echtpaar van camping Hunze Bulten.
2: Ja, die draaien nu voor dit jaar voor het eerst zoals het hoort te draaien.
1: Het was voor die tijd was het de camping Niks om het Lief, toch?
2: Nee, dat heette andere. Ik ben die naam nou al vergeten. Ja,
1: maar Niks om het Lief had, het was wel Niks om
2: het
1: Lief.
2: Het was wel een camping waar je Niks om het Lief had. Nee. Het was wel moeilijk om die bruine portemonneetjes dan in je zak te stoppen en dergelijke, maar die had je niet.
1: Ik ga er verder. Nou,
2: nee, gaan we niet verder op in?
1: We gaan gewoon naar de open. Ik hoop dat we ze daar niet tegenkomen.
0: We hebben het over 25 juli, maar de dag daarvoor is ook nog een activiteit.
1: Ja, kijk
0: en wel op het voetbalveld in Gieten.
2: Ja.
0: Daar speelt onze FC Groningen, die speelt tegen FC Volendam om 2:00. En de kaarten zijn 3,5 euro.
1: Een degradatie?
0: Dat is een degradatiewedstrijd voor Volendam.
1: Oh,
0: is dat zo? Die voor Groningen.
1: Oh, of
2: Volendam was toch al gedegradeerd?
0: Ja, is al gedegradeerd.
2: Ja, dat wou ik zeggen. Ja, nee, voor zover dat ik de verstand van
0: Riemer,
2: heb.
0: Dan, Riemer,
2: ja,
0: wat zit er in de bal? Lucht of zand?
2: Als jij een medicinebal bedoelt, dan zit daar zand in.
0: Een voetbal, hè?

0: ja, ja. Anita Hulsebos en René Rozenboom, oftewel...
1: Hulshof.
0: Hulshof, ja. Hoe kom ik nou bij Hulsebos?
2: Dat weet ik niet, misschien je buurvrouw.
0: Ja, nee, Anita Hulsehof en Glenn Rose was dat toen, ja. Ze zijn trouwens van plan om dit nummer opnieuw op te gaan nemen.
2: Ja, en vindt u dit nummer nou heel leuk? En denk van, nou, daar wil ik meer van horen. Dat kan, 25 juli.
0: Ja, dan zijn ze op camping Hunzebulte en...
2: Mag je ze ook aanraken?
0: Je mag ook een handtekening
1: vragen.
2: Handtekening.
1: Picture.
0: Ja. Ja. Weet je wie ook komt? Er komt ook een hele goede zanger. En dat is Dennis van Dam.
2: Oh ja.
0: En dat is een echte feestzanger.
1: Ja, hè?
0: Ja, die komt ook.
2: Zullen we die nou laten horen?
0: Heb je die klaarstaan?
2: Ik heb nog toevallig geen klaarstaan. Nou, we afgesproken, ja.
0: Oh, okay.
1: Even een beetje promotie.
2: Hier komt hij.
0: Zeker.
2: Denk ik.
0: Ja.
1: Goed gedacht.
0: Hey, wat is dit?

0: Fool Around and Fell in Love. Korte versie.
1: Ja.
2: Ja, dat was 2 minuten 52.
1: De radio edit.
2: De radio edit, ja.
0: Ja, wat,
2: dat... Maar vroeger had je allemaal van die korte nummertjes, hè?
1: Nou...
2: Ja, waarom?
1: Ja, ja.
0: Nummertjes waren vroeger veel korter. Nee, de 60 jaar dus. Maar nummertjes ook. Wat kijk je me nou aan?
2: Ja, wat denk je waarom?
0: Ja, dat weet ik toch niet.
2: Die dubbelzinnige uitspraken soms voor jou.
1: Nee, dat klopt. Maar hier waren twee uitvoeringen van. De radio edits en ook nog een langere uitvoering met wat meer gitaarwerk.
0: En voor de luisteraars, wat wil zeggen radio edit?
1: Ja, wat wil dat zeggen?
0: Ja.
2: Nou, radio edit is een nummer speciaal op de plaat gezet voor de radiostations.
0: Oh, oké. Okay.
1: Heel eenvoudig. Dus.
2: Ja, dat is heel eenvoudig.
0: Ja, we moeten wel even doorpraten, want anders dan wordt... We moeten even doorpraten. We zitten bijna aan het einde van 2e uur en dan mogen jullie 3e uur zo aan elkaar lullen wat je wil.
1: Ja.
2: Oh.
1: Nou, dat gaan we doen, hè?
2: Keuvel met Hans en Riemen.
1: Ja.
0: Stokoude stofnestplaat.
2: Ook nog. Oh, ja. Kun je al een tipje van de sluier lichten, of niet?
1: Een ex-dishockey.
2: Ja.
1: En er wordt ook een andere DJ in genoemd.
2: Oh, ja.
1: En zelfs... een dishjockey kan nog een goede zanger worden, Riemer. Dus
0: ja,
2: kijk aan. Dus hey, er is altijd, nog hoop voor mij.
1: Er is nog hoop voor jou.
0: Maar ja, en Keuvel met Riemer en Hans. Of met Hans en Riemer. Hans en Riemer.
1: Ja.
0: Ja. Dat is normaal gesproken, dat is dat 3e uur. Maar we gaan straks in september gaan we naar het 4e uur. Wat ja.
1: Definitief? Helemaal ja, definitief?
0: Nou, ik heb het heel druk om woensdagavond en zo. Dus
1: nee, maar dat is prima.
0: Tijd weg, dus.
2: Hey, ik ben in tijd dat we hier gezellig aan het kleppen zijn... ben ik ook nog even gezellig aan het appen met mijn wederhelft. En die zegt tegen mij van draai even een mooi plaatje voor mij. Nou, dat gaan we straks
0: doen. De volgende uur doen nog.
2: Ja, doen we het volgende uur. Ja, gaan we zeker doen.
0: Tot na de klok van 4.
1: Tot zo.
2: Ja. Tot zo.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Dit is A en Hunze Backstage.
4: A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
5: Goedemiddag.

0: heerlijke muziek.
1: Muziek uit de Zero's. En we draaien werkelijk van alles. Jaren 70, 80, 90. En een enkele van de Zero's uiteraard. Deze kwam uit 2000. Abeltje.
2: Abeltje.
1: Onderweg.
2: Abeltje onderweg.
1: Ik gooi de deur dicht.
2: Ja, nou, dat nummer, dat ken ik ook nog heel goed van hem. Ik gooi de deur dicht en dan hoor je in één keer... Baat, dat een deur dichtgegooid wordt. Hey, voor de luisteraars die we later hebben ingeschakeld... U luistert naar Radio A en Hunze en het programma A en Hunze Backstage. En u luistert nu naar het keuveluurtje
1: het
2: met
1: derde
2: Hans.
1: Uur, ja.
2: Het derde uur met Hans en Riemer. En waar gaan we dit uur overal over hebben, Hans?
1: Nou, we hebben natuurlijk hele leuke muziek.
2: Uiteraard.
1: En we hebben de stokoude stofnestplaat. En dat is een hele bijzondere. Dat is een hele bijzondere, want dat zei ik in het tweede uur al. Het gaat over een oud discjockey. En het is ook nog een fragment van een andere discjockey. Het wordt eigenlijk gekopieerd, zo maar te zeggen. En Movement Jack, heb je daar wel van gehoord?
2: Nee, nooit.
3: Movement Jack.
2: Vieze Jack heb ik wel eens van gehoord.
1: Oh, Vieze Jack. Ja, die zit hier achter nu.
2: Oh, nee. Ik bedoel die zanger.
1: Oh, de zanger.
2: Die zanger, Vieze Jack.
1: Ja, ik ook.
2: Die heeft toch verkering gehad met de vrouw van... Eens even kijken hoor, van wie was dat? Oh, van die goochelaar.
1: Goochelaar?
2: Ja, die noem nou eens een Nederlandse goochelaar op.
1: Hans Kazan?
2: Hans Kazan. Die zijn zoon die was getrouwd. En die scharrelde op een gegeven moment met Vieze Jack.
1: Oh.
2: Die zijn dus uit elkaar. Ik weet niet of ze alweer bij elkaar zijn. Maar je weet het maar nooit in die...
1: Geen idee.
2: Dan kan het allemaal heel raar lopen.
1: Ja.
2: Hé, hey, gezellig hier in het café, hè?
1: Ja, inderdaad.
2: Gek is dat in één keer dat cafégeluid erin komt.
1: Ja, het begint in één keer tot leven te komen, hè?
2: Het is een beetje ongeloofwaardig dan. Hè? Ja. Zeker voor de mensen die nu televisie kijken.
1: Ja.
2: Die zien dat wij niet in het café zitten.
1: Nee. Maar we hebben een terras buiten, hè?
2: Ja, dat is
1: mooie houten tafel.
2: En Koos die zit nou ook lekker te luisteren.
1: Zit lekker lang uit.
2: Ja, lang uit. Heeft een gezellig drankje, heeft hij bij zijn cocktailtje, geloof ik.
1: Ja.
2: Ik denk dat hij stiekem even een cocktailtje pakt.
1: Maar goed, het draait om de muziek en we lullen natuurlijk wel een heleboel ertussendoor. Maar de volgende die we gaan horen is er eentje van Mike Oldfield. En Mike Oldfield, dat is een hele belangrijke componist ook. Dit gaat over Moonlight Shadow.

0: Mike Oldfield en Maggie Reilly en The Moonlight Shadow.
1: Ja.
0: Riemer, verzoekplaatjes.
1: Ja, we hebben een verzoekplaatje. We hebben een verzoekplaatje binnengekregen. En ik mocht zelf uitkiezen welke dat was. Nou, dat vind ik toch heel lief.
0: Maar je weet ook dat diegene dat leuk vindt?
1: En ik weet ook dat diegene dit nummer ook vast heel leuk vindt. En okay. zo niet krijg ik geen...
0: Dan toch.
1: Dan krijg ik geen avondeten, denk ik.
0: Oké. Okay.
1: Dus dan kun je wel nagaan van wie...
0: Van wie het is, ja.
1: Van wie deze is. Daar komt hij.
0: Nee, daar komt hij niet.
1: Daar komt hij niet. Dat was ze niet. Want het is namelijk deze. Dus Robbie Williams en Angels.

0: Ja, ja.
1: Ja, we laten hem helemaal uitdraaien.
0: Ja.
1: Maar prima, hij is goedgekeurd en ik krijg vanavond wel eten.
0: Je krijgt avondeten?
1: Ja, nee. Dat
0: wat, is... wat krijg je te eten? Weet
1: ik
0: je
1: heb
0: dat wel?
1: Geen idee, maar volgens mij is dat iets van pasta.
0: Jij weet wat ik bedoel?
1: Ja, ik weet echt wel wat je bedoelt. Maar meestal is woensdag pasta dag.
0: Oké, nou lekker.
1: Een heleboel mensen.
0: Oh, dat heb ik morgen. Morgen heb ik pasta.
1: Oh, heb jij morgen pasta?
0: Ja.
1: Dat is lekker, hè?
0: Heerlijk, man.
1: Kun je hier ook bestellen in het café trouwens, hè?
0: Ja. Ja, Koos loopt zich alweer wezenloos, hè?
1: Ja, Koos die loopt...
0: Koos is niet werkeloos, maar nee, loopt zich wezenloos.
1: In dit geval loopt hij zich helemaal wezenloos, ja, klopt. Heeft het veel te druk op het ogenblik.
0: Ja, joh. He? Maar wie niet, wie niet.
1: Hé, maar wat heb jij vorige week gedaan? Je was er niet.
0: Vorige week was ik op Urk.
1: Op Urk.
0: Op Urk, zeggen ze daar, hè?
1: Ja, heb je Greetje nog gezien?
0: Ik heb Greetje niet gezien.
1: Nee, en die twee...
0: Teun en Albert heb ik ook niet gezien.
1: En Teun Veun heb je ook
0: Teun
1: niet gezien.
0: Teun Veun heb ik niet gezien. Nee, joh.
1: Nee, nee. Zal Appie nog wel die kroeg hebben, denk je?
0: Nee, nee. En nee, heeft die heeft hij niet meer. Nee, dat hoorde ik.
1: Oké. Okay.
0: Dat hoorde ik.
1: Ja, maar hij had problemen met zijn huurbaas, geloof
0: ja,
1: ik.
0: Ja, klopt. Nee, hoor, dat contract is volgens mij niet verlengd. En hij zit niet meer op die kroeg. Maar hij was er ook heel weinig, hoor.
1: Ja.
0: Dus hij heeft zelf nog op het industrieterrein heeft hij nog een zo'n cateringbedrijf, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar met die kroeg doet hij niks meer. Maar het zijn ondernemers en wat wispelturen.
1: Ja, precies. Maar had hij ook niet een of andere cafetaria?
0: Ja, ja, ja. Of, dat is dat cateringbedrijf op het industrieterrein.
1: Oh, was dat ik dacht dat het in die straat was, in die hoofdstraat daarvan.
0: Nee, dat was de Ommelen. Dat was de kroeg, zeg maar.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja.
1: Okay. Nee. Nee, maar zijn we weer helemaal op de hoogte.
0: Was weer gezellig op Urk.
1: Ja, dat wil ik wel gezegd. Maar je kunt er ook heel lekker eten trouwens.
0: Ja, zeker.
1: Vis.
0: En tussen de middag de kost. We waren bij kennissen. En dan is het om 1 uur vaste prik daar. De kost.
1: Ja.
0: Dus en er is altijd vis bij.
1: Ja. Heb je dat museum ook gezien trouwens?
0: Ja, die heb ik al eens een keer eerder gezien.
1: Dat is leuk. Ja, heel interessant.
0: Heb je dat gezien?
1: Heb ik ook. Ja, zeker. Wij zijn voor... 1,5 jaar geleden of 2 jaar geleden zijn we naar Urk geweest. Maar
0: ja, leuk dorp.
1: Ja, een heel mooi dorp.
0: Nog geen massatoerisme willen ze daar ook niet. Nee. Niet zoals Volendam.
1: Nee, daar zitten
0: maar
1: ze niet
0: echt op. Echt een leuk vissersplaatsje. Of eigenlijk een ex-vissersplaatsje. Er zijn maar weinig vissers daar.
1: Ja.
0: En die vissersboten die binnenkomen, die gaan naar Lauwersoog of die gaan naar Harlingen.
1: Ja.
0: Daar worden ze gelost. En ze komen doordat de grootte van die vissersboten, en zijn gewoon varende fabrieken zijn het, die komen niet meer Urk binnen, omdat het daar te ondiep is.
1: Ja.
0: Dus vandaar dat ze in Harlingen binnenkomen. En Lauwersoog zie je ook heel veel UK liggen.
1: Ja.
0: Urk vissersboten.
1: En
0: BF. Ja.
1: En H en nog wat. Nou, maar ook allemaal niet. Weet je wie ik daar ook eens een keer ben tegengekomen?
0: Nou?
1: Onze volgende zangeres.
0: Oké. Okay.
1: En weet je wie dat is?
0: Dat is...
1: hele goede zangeres.
0: Ze komt uit Almelo.
1: Almelo
0: komt ze vandaan. Ja, je hebt het over Ilse de Lange.
1: Ilse de Lange, ja. Als ik hoor Almelo, dan moet ik dat weer aan die reclame denken op televisie. Maar daar gaan we het verder niet over hebben, want dan gaan we weer reclame maken.
0: Ja, zo is het.
1: Dit is Ilse de Lange met...
0: So Incredible.

0: Ja, en we draaien
1: zo onvoorstelbaar, hè?
2: Zo onvoorstelbaar dat we muziek draaien uit 2008.
1: Ja,
2: ja,
1: ja, dat gebeurt niet vaak.
2: Dat gebeurt niet zo vaak.
1: Nee, want wij zijn meestal mensen die... ons programma draait meestal muziek 60, 70, 80 jaren.
2: Ja.
1: 90 jaar ook
2: 70,
1: nog wel.
2: 80, 90. Ah, van, we zijn van alle markten thuis.
1: Eigenlijk wel. En vooral als je verzoekjes hebt, dan...
2: Prima, toch?
1: Hé, maar wij hadden ook ergens een clip. En dat is deze. Let op. Komt-ie.
3: En Hunze Backstage. U vraagt, wij draaien.
2: En mocht je een verzoekje hebben, of een top 3, dat mag ook. 0592 70 30 30. En je kan ons bellen. En
1: ja,
2: je kan
1: ook
2: via WhatsApp aanvragen.
1: Als je een leuk evenement organiseert, of je hebt een markt, of weet ik veel wat. Er is iets leuks te doen in de gemeente A en Hunze. Bel ons gerust en dan geven we jou de microfoon en dan kun je alles vertellen over je evenement.
2: Dan krijg jij de credits.
1: Dan krijg je volledige credits.
2: Inderdaad.
1: Dan heb jij een hoop snoer om je oor.
2: Ja, joh. Ja, vind ik gezellig. Oorbelletjes.
1: Ja, leuke oorbelletjes. Ja. Maar goed, wat gaan wij nog meer doen? Want jij had ook nog een heel leuk bruggetje.
2: Ja, ik had nog een. Want jij bent Isle de Lange op Urk tegengekomen. Of ja. In Urk. In Urk, dat is de nieuwbouw. Op Urk is het oude gedeelte.
1: Oh, is dat zo?
2: Maar ik kwam iemand anders tegen.
1: Oh, wie kwam jij tegen?
2: Ik kwam Marianneke.
1: Ja,
2: joh.
1: Dat is oude liefde voor jou, toch?
2: Oude liefde van mij, joh. Ah. En wordt helemaal bezongen door drukwerk.

Zaterdag 25 juli komt A. en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulten in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A. en Hunze Backstage op Camping Hunzebulten, zaterdag 25 juli van 2 tot 10.

0: Leuke hits uit 1986. Dat was Paul Simon en You Can Call Me Al. En daarvoor hoorde je een hele mooie nummer. Maar dat was, eigenlijk een remake, hè?
1: Ja, dat vond ik eigenlijk wel een beetje jammer. Want er stond er ook niet bij dat er een remake was.
0: Weer wat geleerd. Forever Young.
1: Een beetje, ja, Forever Young van Alphaville. Ja, heel mooi nummer. Vooral het trompetwerk wat erin zit.
0: Ja, zeker weten.
1: Mooi. Hey, maar ga jij vanavond ook voetballen kijken?
0: Ik ga vanavond voetballen kijken.
1: Voor wie ben jij?
0: Ik ben eigenlijk voor Engeland.
1: Je bent eigenlijk stiekem voor Engeland.
0: Ik ben stiekem voor Engeland. Ik vind het allemaal een beetje vooropgezet met Argentinië. En mensen weerspreken dat wel natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar nee, het wordt ze een beetje in de schoot geworpen.
1: Ja, denk je dat het een beetje een vooropgezet spelletje is? Dat,
0: het neigt er wel naar.
1: Ja, want als ik kijk wat die Trump gedaan heeft naar Infantino. Ja. De bellen dat die rode kaart van die Amerikaanse
0: speler ingetrokken. Ja, precies.
1: Dat is toch corruptie.
0: Ja, maar goed, ook de poolindeling. Argentinië had in principe een vrij gemakkelijke pool. Tuurlijk, ja. je moet er wel tegen spelen en je moet wel winnen. Hè, dus je moet wel goed voetballen.
1: Ja.
0: Maar Egypte, Zwitserland, ja, dat zijn toch geen toplanden.
1: Nee.
0: Hè, en Nederland staat bijvoorbeeld in een zwaardere pool. Met Marokko. Hè, en gelukkig gingen ze door, maar helaas. Ja.
1: Wie ging door? Nederland ging niet door.
0: Nee, Marokko.
1: Oh, Marokko, ja. Ik wou zeggen, Nederland.
0: Nee, maar vanavond, mijn voorspelling is een beetje. Ik denk toch dat de Argentijnen winnen. Ik heb er een beetje hard hoofd in. Ik hoop dat Engeland wint. En dan is het een finale Spanje-Engeland. Maar ja, wordt het een finale Argentinië-Spanje? Dat wordt ook een clash natuurlijk. Hè? Twee Spaanstalige landen. Ja. En dat wordt op het scherpst van de snede gespeeld.
1: Ja.
0: Zeggen ze zo mooi.
1: Ik denk dat er vanavond twee rode kaarten uitgaan naar Engeland.
0: Naar Engeland, ja.
1: Denk je niet?
0: Ja, om Argentinië in het zadel te houden.
1: Want ja. Argentinië die moet weer wereldkampioen worden.
0: En heb jij...
1: Dit is maar een hersenspinsel van mij natuurlijk. Een hersenspinsel van mij.
0: Maar heb je gisteravond nog gekeken dan?
1: Gisteravond heb ik ook gekeken.
0: Verdiende overwinning voor de Spanjaarden.
1: Ja, absoluut. Zeker.
0: Maar ik had het niet verwacht.
1: Ik snapte dat ook niet van die Fransen.
0: Nee, die hadden echt een off day. Hadden de tactiek waarschijnlijk ook niet goed aangepast. En die speelden ondermaats.
1: Ja, maar het schijnt ook dat Mbappé last van zijn enkel had. Hè?
0: Ja, die was niet helemaal fit. En die zagen we ook heel weinig in de wedstrijd. Maar toch een gevaarlijke en een ontzettend goede speler.
1: Absoluut.
0: En Jamal, die speelde bij Spanje dus. Hè, speelde ook een prima tweede helft.
1: Maar die was even slim hè, met die penalty. Hè?
0: Ja. Zeker.
1: Wow.
0: Zeker. Maar ik vond het wel een terechte strafschop.
1: Ja,
0: en die Franse speler die wist dat ook.
1: Ja.
0: Die wist dat ook. Dus, en dan kon je aan de hele houding zien dat hij wist dat hij fout zat.
1: Ja.
0: Dus terechte strafschop en een goede strafschop. Ja. Niet dat domme aanloopje.
1: Nee.
0: Dus gewoon aanlopen, schieten. Onhoudbaar voor de keeper.
1: Maar vanavond Engeland, Argentinië. En nu we het toch over Engeland hebben, we hebben ook nog een sir.
0: Ja, we hebben nog een sir hè, uit Engeland. Ja, we hebben meer sirs.
1: Ja, er zijn
0: sir Elton John. Hè.
1: Ja.
0: Maar deze plaat die we gaan draaien is van Sir Cliff Richards.
1: Ja.
0: Heeft zijn sporen ook ruimschoots verdiend in de popmuziek. Want begon vroeger met nummers met The Shadows. Dat was zijn begeleidingsband. En dit is een nummer, een solo nummer uit 1987. We gaan luisteren. Cliff Richards met Some People.

0: Dit is de Stokouwe Stofnestplaat.
1: De Stokouwe Stofnestplaat.
2: De SSP van deze woensdagmiddag. Iedere woensdagmiddag in het derde uur. En dit is een nummer uit 1975 van de Amerikaanse band Sugarloaf. Het verscheen op hun gelijknamige album uit 1975. En in november 1974 werd het uitgebracht als de eerste single van dat album. Het nummer is geschreven door ex-discjockey, maar later zanger geworden Jerry Corbetta. En die single is uitgebracht in 1975 dus, in Nederland. In een nummer wordt de ervaring van de band met CBS Records beschreven. Het gaat over de grote moeite die de band moest doen om een platencontract bij de maatschappij te krijgen. De maatschappij beweerde dat zij de band goed vonden, maar dat hun stijl te veel leek op die van andere artiesten. In 1970 had de band een hit genaamd Green Eyed Lady en ging de band op tournee. Als reactie hierop wilde CBS, de platenmaatschappij, hen alsnog een contract aanbieden, maar de band antwoordde met de zin: bel ons niet, wij bellen jullie. Een zin die de leden voor hun hit vaak van de maatschappij te horen kregen. Het lied kan zodoende worden gezien als een practical joke. In een nummer wordt de gitaarriff uit I Feel Fine van de Beatles nagespeeld. Dit worden de regels Sounds Like John, Paul en George aangehaald. Ook is een riff uit Superstition, het bekende nummer van Stevie Wonder, te horen. Tevens doet DJ Ken Riffen een imitatie van Wolfman Jack, een beroemde of beruchte discjockey die de naam van een radiostation aankondigt tijdens een live optreden in het televisieprogramma The Midnight Special. En daar sprak presentator Wolfman Jack zelf deze zin uit. Het nummer wat je gaat horen werd in een aantal landen een hit. In de Amerikaanse Billboard Hot 100 werd de 9e plaats behaald, terwijl het in Canada op de 5e plaats piekte. In ons land kwam de single tot de 11e plaats in de Nederlandse top 40 en de 13e plaats in de nationale hitparade. Je gaat luisteren naar het nummer uit 1975 van Sugarloaf, Don't Call Us, We'll Call You.
3: 1975.

0: Ja, ja.
1: Zit er al bijna weer op.
0: Het zit er al bijna weer op, Hans.
1: De Amerikaanse meidengroep, de Pointer Sisters, oftewel de vier zusjes Pointer. En die kwamen uit het domineesgezin. En ze hadden nooit kunnen denken dat ze deze meiden soul zouden gaan zingen. Want dat was duivels natuurlijk. Maar toch zijn ze doorgegaan en met heel veel succes.
0: Ja.
1: Met heel veel succes. Ja. I'm so excited.
0: Ja, leuk hè.
1: Leuk, man.
0: Ik vind het nostalgie.
1: Ja.
0: Nostalgie. Goed, de Pointer Sisters waren... We horen alweer het laatste nummer van dit uur.
1: Het zit er alweer op, joh.
0: Fleetwood Mac, ja.
1: Nog één uur te gaan.
0: Nog één uur te gaan. En dan...
1: Met z'n de drie musketeers.
0: Dan is deze dag ook weer omgevlogen.
1: Ja, joh. Het gaat allemaal zo snel.
0: Ongelooflijk. Goed, wij nemen alvast afscheid.
1: Ja.
0: En je hoort ons
1: volgende weer. Volgende week zijn we er weer. En volgende dan week vanaf de camping,
0: ja,
1: hè?
0: Nee, maar nou... Wacht even, we hebben nog een uur te gaan, hè?
1: Ja, zeker.
0: En volgende week zijn we er ook wel weer. Woensdag zijn we er ook weer, trouwens.
1: Met ons keukenuurtje, ja.
0: Maar die zaterdag, dan zijn we er ook. Dan zijn we
1: wij volop aanwezig.
0: Helemaal aanwezig, ja, inderdaad.
1: Maar daar hebben we straks ook nog wel even weer over, natuurlijk. Maar...
0: Ja, zo is dat. We gaan naar het nieuws en de reclame en we komen zo weer terug. Tot zo!
1: En we gaan eruit met Albatross van Fleetwood Mac. Tot zo!

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Zaterdag 25 juli komt A en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Dit is A en Hunze Backstage.
4: A en Hunze Backstage
5: wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
6: Goedemiddag.

0: Ja, we kregen allebei... Ja, hier zit ook een kuchknop op de tafel, maar die kuchknop... Die
1: ik dacht dat het een jingle was, joh.
0: Nee. Oh ja. Oh, zo gaat dat?
2: Dat weet ik veel.
0: Nee, want ik hoorde even niks.
2: Nee?
0: Nee.
2: Ik hoorde mijn kuch.
0: Oh, hoorde jij je kuch?
2: Ja, de kieuw, okay.
0: Okay, de kieuw.
2: Maar vertel eens even, joh. Het was een vluchtig uurtje bij jullie.
0: Het was een heel vluchtig uurtje.
2: Een vluchtig uurtje. Ik heb me kapot gered.
1: Ja.
2: Ik doe het ook niet weer.
0: Nee, hè? Nee. Het terras staat weer vol, zeg.
2: Het is gebeurd. Tot voor dik. Ik heb ze weg moeten schoppen.
0: Ja. Ja, het terras is nou gesloten, geloof ik.
2: Het zijn allemaal muizen en ratten.
1: Ja, gaan we, 25 juli gaat hij weer verder op het terras, hè, bij de Hunzebulten.
0: Ja.
2: Ik kom op de fiets, hè. Riemer ook kom ook op de fiets.
0: Nou, dacht ik toch wel
2: op de fiets.
0: Nee. Ja, jij hebt zo'n elektrische fiets, hè?
1: Jij niet, hoor?
0: Nee.
2: Nee?
0: Nee, ik heb nog zo'n oude trapgezelle.
2: Ja, dat is zo'n kleintje. Dat is zo'n kleine insfietsje. Die had je vroeger ook toen je 13 was.
0: Iets groter.
1: Ja, toen had hij met zijwieljes.
0: Ja,
1: nee.
0: Ja, toen had hij zijwieljes.
1: Okay. Hij heeft ook altijd pech gehad, hè? Hij kreeg die eerste driewieler op zijn zesde. Hè?
2: Ja. Ja,
1: met zijwieltjes dus.
2: Ja, en die zijwieltjes heeft hij overal weer teruggenomen. Ja, de rest deed hij weg, maar zijwieltjes heel.
1: Altijd pech, direct twee lekke banden, hè?
2: Ja.
0: Direct twee op de zijwieltjes.
1: Op de zijwieltjes.
0: Ja, lekker banden. Jongen.
2: Oké.
0: De luisteraars die moeten wel denken, wat een dom gezwam.
2: Nou, dan kan ik een...
1: groot gelijk.
2: Ja, geruststellen, dat is ook zo.
0: Dat is ook zo, hè? Ja.
2: Nou, welke muziek gaan we nu?
0: Nou, weet je, het is ook mogelijk dat de luisteraar een plaatje aanvraagt.
2: Oh, hè? Ja, dat is ook zo.
0: 0592 70 30.
2: Ja, dat is ook. Even kijken.
0: Had jij een jingle van, toch?
2: Ja, die heb ik. Ja. Jazeker. Die heb ik ook. Kijk, ik heb ook een...
3: A.N. Hunze Backstage. U vraagt, wij draaien.
2: Ja, nou, en dit is, deze hebben ze ook aangevraagd.

0: Volendam komen ze vandaan. Ja, Sven Versteeg. Die is begonnen met in de rust van Volendam, wedstrijd van Volendam, hè?
1: Ja, klopt. Dus. Klopt helemaal. Daar zijn ze ook populair geworden. Maar goed, wij hebben...
0: En wij zijn ook heel trots, want wij zijn de eerste geweest die hem geïnterviewd hebben.
1: Juist.
0: Niet hier.
1: Niet hier, bij een andere radiozender, maar wij zijn wel de eerste geweest.
0: Ze hebben ons echt heel erg bedankt dat wij dat gedaan hadden.
1: Ja.
0: Dat wij vertrouwen hadden in dit nummer.
2: Ja. En nu wereldberoemd in Nederland.
1: Ja. Wereldberoemd in Nederland. Trouwens,
0: Riemer is ook zo gek van Nederlandse muziek.
1: Ja, best wel.
0: Die wil wel twee keer hetzelfde nummer draaien.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Maar als het een heel mooi nummer is, wil ik hem wel twee keer achter elkaar horen. Maar trouwens, we zijn al een beetje in de sfeer van 25 juli geloof
0: ik. Ja, we gaan dit uur een beetje feesterig.
1: Ben jij er ook mee eens?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, dan zegt hij gewoon niks meer.
1: Nee, dat is ook zo. Gooi
2: ja, me jij, ben, jij zit achter de knoppen.
0: Oh, dus,
1: hey, maar wel een beetje serieus blijven. Even serieus blijven.
0: Ja, dat doen we. Baila da Fanalina.
2: Oh ja, Baila da Gasolina.
0: Ja, dan gaan we gewoon over bier.
2: Ah ja.

0: Ja, jongen, ik weet niet. Ja, ik ben een beetje een Hollandofiel, want ik vind dit prachtig, die muziek, hè?
1: Jawel, hè?
0: Ja, ik vind dit mooi.
2: Je kan een lekker feestje vieren.
0: Ja, heerlijk. Nou, ja. Zelfs de mensen die er niks aan vinden, die staan in de Polonaise vooraan. Hoor, met een pilsie.
1: Ja. Ja, maar dat is, ja, maar dat is om de sfeer erin te brengen.
0: Natuurlijk, ja. Ja, dan voel je je niet zo lullig dat je aan de kant staat. Ja, kan
1: zo,
0: ook, hè?
1: Zo ongeveer, nee. Maar we zijn al wel heel langzaam naar 25 juli aan toewerken.
0: Ja, maar dan heb je geen...
1: Dan gaan we een feest maken.
0: We hebben haast geen Engelstalig nummer bij, denk ik, daar.
1: Ja, best wel. Ja, best wel. Je hebt ook wel een hele leuke Engelstalige feestnummer.
0: Nee, die wij doen. Maar ik bedoel, de artiesten is allemaal overzaken allemaal Nederlandstalig.
1: Ja, dat is waar. We hebben vier artiesten.
0: En ik moet wel zeggen dat de mensen die daaraan meewerken, dus de geluidsmensen, dus het is allemaal...
1: Allemaal Prodeo.
0: Prodeo, hè?
1: Allemaal Prodeo.
0: Prokidokidio.
2: Ja, voor een broodje hamburger doe ik veel, hoor.
1: Ja, mee, maar dat moet ik trouwens wel zeggen. De geluidsmensen die stellen hun licht en geluid stellen ze gratis beschikbaar. Ja. Jij stelt jouw discotheek ook gratis beschikbaar.
2: Uiteraard. Hans.
0: Wij stellen onze kennis en tijd beschikbaar.
1: En nou ja, Drive-in Show Skopje, die komt daar ook. Die draait die avond ook verder.
0: Ja, ja.
1: En daar wordt de muziek ook vanaf gedraaid.
0: Ook in korte broek? Voor de hele dag. Komt Geert ook in korte broek?
1: Een heel kort t-shirtje, denk ik.
0: Ach, gaat verder. Toch geen navelruitje, hè?
1: Ja, nee, Geert heeft vaak shirtjes aan.
0: Ik hoop dat in ieder geval dat 25 graden is. En niet, het hoeft niet zo warm als nu, maar het moet ook niet gaan regenen natuurlijk.
1: Nee. Dat moeten we zeker niet hebben. Maar ik heb het mooie weer wel besteld trouwens, dus ik hou ze eraan.
0: We gooien er een beetje lekkere muziek in en we komen straks ook nog wat Engelstalig zomers tegen.
1: Zeker.
0: En we gaan nog wat stoute dingen doen op het strand. Dus al met al reden genoeg om hier lekker te blijven hangen bij A en Hunze Backstage.

0: het is toch wel een eerbetoon aan René Karst.
1: Ja.
0: En ook, zeker. Ze hebben ook weer aan de commissariaat van de media voldaan. We hebben weer Drentse artiesten.
1: Ja, ook ja. dat. Ook, ja, maar hij is Drent, hè?
2: Ja, hij is Drents.
1: Hij is Drents.
0: Ik vind, was Drents. Ik vind het altijd zo knap hoe dat zijn die teksten komen. Echt waar. Dat, ja. dat verbaast me toch elke keer weer. Ik denk, ja. dat zou je zelf kunnen bedenken.
1: Ja, dat heb ik met de paperclip gehad.
0: Met de paperclip.
2: De paperclip?
1: Degene die paperclip uitgevonden heeft, die nou multi. Ja.
0: Leeft hij nog?
1: Nee, denk ik niet. Nee, denk ik niet.
0: Ken je hem ook?
1: Ja, ik ken hem. Meneer Peper was dat.
0: Oh, ik dacht Clip.
1: Nee, meneer Peper.
0: Also known as Clip. Ja.
1: Dat was ze bijna trouwens.
2: Oh. Voor Intimie Clip.
1: Hey Clippy.
2: Hey Clippy. Nee.
0: Clippy. Maar dat was het Nederlandstalige half uurtje.
1: Ja.
0: Heeft u er nou echt vreselijk van genoten?
1: Laat het ons weten op 0592 70 30 30.
0: Ja. En dan gewoon draaien we er nog een nummer.
1: Ja, dan draaien.
0: Maar nu gaan we eerst even naar DJ Otzi.
2: Oh ja.
1: Wie is dat?
0: Dat is de broer van Albert Hammond.
1: Oh.
0: En die heeft ook het nummer van Caroline van der Plas heeft hij opnieuw opgenomen.
1: Oké. Nou, ik ben benieuwd.
0: Ik ook. En daarna gaan we naar de Miami Sound Machine. Dus het wordt een feest van hier tot ook.
1: Ja, maar dat kun je ook ongeveer verwachten op de camping. Hè, de 25.
2: Alvast een vooraankondiging, hè, ja, voor 25 juli.
1: Ja, 25 juli gaan we feest vieren. Dus DJ Otzi en Sweet Caroline.

0: Bedden. 12 uur bedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: 1977.

0: Dit blijft leuk, hè?
1: Blijft een klassieker, hè?
0: Oh, wacht even, ik doe het verkeerd. Maar we hadden het er net over. Zo gauw je ook op avonden bent en er zit niks op de dansvloer, dan zet je deze er maar op. Of Kiss and Say Goodbye, dat is dan totaal iets andere genre natuurlijk. Maar dan heb je het los.
2: Ja.
0: Hij is er niet meer.
2: Nee, helaas niet. Helaas niet. Was trouwens ook een hele goede filmacteur, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ook een beetje breed.
2: Beetje breed. Maar na zijn optredens moest hij ook altijd aan het zuurstof, hè?
0: Ja. Dat nou, als je ook zo doet op dat toneel, dan kan ik me dat wel voorstellen.
2: Ja, precies. Hey, ik krijg net een berichtje binnen van Johan Bond. Ik weet niet of die luistert.
0: Ik krijg een berichtje binnen van Johan Bond, maar ik weet niet of die luistert.
2: Ja, nee, ik krijg een berichtje op de WhatsApp binnen. Maar Johan Bond die heeft een hele mooie podiumwagen geregeld. Kijk, ook weer voor elkaar. Een podiumwagen van 5x3.
3: Dat is hartstikke mooi, man.
2: Super, man.
0: En is dat een podium, nou?
2: Dat is een podium.
0: Op wielen?
2: Ja, dit is een podiumwagen op wielen. Ja, inderdaad.
0: Je hebt hem wel verteld waar die moet zijn en hoe lang?
2: Ja, dat weet hij ook. Hij heeft er ook al trussen voor om daar een dak boven te zetten. Dus,
0: kunnen we daar ook zo'n dalurenkaart voor inzetten of niet?
2: Dat kan ook.
0: Heb je dat? Ik wil dat toch even zeggen. Ik hoorde vanmorgen. Het was een groot succes, het dalurenkaart. Weet je wel, dat abonnement, €49 per maand.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nou, komt dat ook bij de staat weg. Dus dan denk je, dat wordt wel goed geregeld.
2: Ja, nee dus.
0: Dames en heren, wilt u er wel om denken? En houd er rekening mee. Dat is uw abonnement in augustus niet stopt. Gaat hij automatisch door voor €148 in de maand.
1: Dat is lekker.
0: Nou, dat houdt dus in dat de volgende mensen die komen in de schuldsanering en zo. Want er zijn 500.000 die doen er aan mee. Dus dat zijn een hele hoop die... Die doen er helemaal niks aan.
3: Heeft dat te maken met het feit dat ze meer kinderen gratis willen laten reizen?
0: Ja. Nee, dat heeft mee te maken dat de mensen in politiek Den Haag niet weten wat er verder in Nederland gebeurt.
2: Nee, dat weten ze
3: niet. En helemaal niet bij ons hier in het noorden.
2: Nee. Dat al helemaal niet. Nee.
3: Maar gelukkig weten wij dat wel.
2: Gelukkig wel. Hey, we gaan naar Hermes House Band.
0: Oh ja?
2: Ja, zeker.
0: Hier ook al.
2: Jij ook.
3: Het Rotje Knor.

0: Snail, een nummer van John Denver, in een feestjasje gestoken door de Hermes House Band uit Rotterdam.
1: Ja, en weet je wie er allemaal in zaten in die Hermes House Band?
0: Allemaal studenten, hè?
1: Allemaal studenten,
0: ja. Constant wisselende bezettingen, maar inderdaad een studentenband.
1: Studentenband, net als Guus Meeuwis was ook een studentenband.
2: Ja, klopt. Een SB'tje.
1: Een SB'tje. Heel klein SB'tje. Hey, het zit er al bijna weer op, jongen.
2: Jazeker.
1: Potverdikkie.
2: Ja, gezellig, man.
1: Ja, dat laatste uur was ook gezellig. Hè? We zijn echt een beetje aan het broeden al voor die zaterdag.
2: Als mensen het gewoon leuk vinden om te kijken hoe dat je feest gaat vieren. Kom gewoon naar Camping Hunzebulten volgende week zaterdag. Om 14:00 beginnen we. Maar ja, vanaf 13:30, 12:30 is er al wel vol op activiteit.
1: En niet geheel onbelangrijk, Koos.
2: Ja.
1: Het is gratis voor NAP.
2: Ja.
1: Nakkes nada.
0: Ja. Niente nada.
1: Ja, nada.
2: Kom op de fiets.
1: Ja,
2: dan heb je iets.
1: Ja, kom op de fiets. Maar goed, als de mensen uit Zuid-Laren moeten komen, is wel een best en fiets.
2: Ja, maar ik denk dat ik wel op de fiets kom.
1: Jij komt wel op, maar jij bent elektrisch, hè?
2: Ja, dat maakt wel niks uit. Dat is ook 13 kilometer.
1: Ja, dat is wel 13 kilometer. Ja. Dan hoef je niet zo hard te trappen.
2: Tuurlijk wel.
1: Ik moet altijd hard trappen op mijn fiets. Ja. Mag ik?
2: Jij fiets achteraan.
1: Ik heb altijd de wind tegen.
0: Altijd
1: de wind tegen.
0: Altijd pech, jongen. Altijd pech.
2: Volgende week hebben we weer beestjes. En we hebben ook nog dat we even gaan testen draaien voor volgende week. Of voor die week erop. Dus hoe dat het volgende week allemaal in elkaar zit, wij weten het niet. Jullie wel?
1: Het wordt wel heel gezellig en ik weet het wel.
2: Oké, klopt.
1: Ik weet het wel.
2: Oké, dan ik zou zeggen, praat verder. Ik ga weg. Tot volgende week.
1: Oh, jij gaat weg.
0: Jij gaat weg.
1: Waar ga je heen dan?
2: Ik moet instarten.
0: Je moet instarten.
1: Hey Hans, het was weer een gezellige 4 uur.
0: Het was mij weer aangenaam, heren.
1: Het was mij ook weer aangenaam, Hans en Koos. We wachten tot volgende week.
0: We wachten gewoon tot volgende week. Gewoon gezellige dagen van maken, jongens.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Zowel woensdag, hè, de voorbereiding en het testen. En zaterdag 25 juli, de dag. Hè?
1: Ja. We gaan afsluiten. We gaan afsluiten en we zeggen tot volgende week met Joe Cocker en You Can Leave Your Head On uit het jaar 1986.
0: Wat ons betreft, tot volgende week.
1: Tot volgende week. Hoi, hoi.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakt er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schult. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

weten over Radio A. en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen het persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Warenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. Eén geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Zaterdag 25 juli komt A en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulten in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: Café de Amer. Authentieke sfeer, bijzondere ontmoetingen, magische concerten. Binnenkort in Café de Amer. Café de Amer.
6: Donderdagavond 13 augustus om 8 uur treedt Lost in Lona op in de Amer. Lost in Lona is een gedroomde favoriet van een van de Amer-programmeurs. Vandaar dat de band deze donderdagavond naar de Amer komt voor een concert op de Deel. Het is een echt buitenkansje binnen. Het duo Lost in Lona komt uit Basel en Zurich in Zwitserland. Ze maken muziek die het hart raakt, de boel vertraagt en rechtstreeks naar de ziel gaat. Ze hebben naam gemaakt met gevoelige indie-pop in een mix van folk, melancholie en rauwe klanken. Lost in Lona toert tijdens deze Europese tournee als vijfkoppige band. En daarmee creëren ze een dichte, intieme sfeer die zowel fragiel en ingetogen als ook krachtig en luid kan zijn. Lost in Lona geeft zich bloot en durft te kijken naar waar het echt pijn doet en naar de ware emotie. In de muziek is alles diep en met elkaar verbonden en komen de bandleden en hun publiek dichter bij hun ware zelf dan ooit tevoren. En ondanks alle zwaarte, schuilt er iets diep troostends in de muziek. Door intimiteit te creëren waar normaal gesproken kilte heerst en door te laten zien hoeveel schoonheid er kan schuilen in de rauwe eerlijkheid.

donderdag 13 augustus, 8 uur, Lost in Lona. Zaterdag 15 augustus, 's avonds om 8 uur, Big Dave and the Dutchman. Big Dave and the Dutchman is een nieuwe Nederlandse top bluesband opgericht in 2023... die de rauwe energie van het Chicago Blues uit de jaren 50 en 60 nieuw leven inblaast. Frontman Big Dave Reniers, bekend van Electric Kings en Dizzy Dave Band, is een meester op de mondharmonica en een charismatische zanger die je moeiteloos meeneemt in de nostalgische klanken vol groove en gevoel. Laten we gaan luisteren naar Big Dave and the Dutchman met het nummer This Work.

Big Dave en de Dutchman, 15 augustus, 's avonds om 8 uur. Cultureel Café De Amer bestaat dit jaar 35 jaar en dat willen we in september vieren met iedereen die De Amer een warm hart toedraagt. Verwacht in september een weekend met veel bekende Amergezichten, zowel op als naast het podium, en waarin alle activiteiten waarvan je De Amer kent terugkomen. Hou de website en social media kanalen van De Amer in de gaten voor actuele informatie.

juist geluisterd naar een greep uit het programma van Café De Amer. Wil je meer informatie over de concertagenda of wil je tickets? Ga dan naar de website van Café De Amer.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. Drie mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: It is Wednesday night.

0: Ja, don't fear the reaper en goedenavond. Welkom allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Geef ze van Jetjen. Mijn naam is Lars Jetten en zoals je hoort ben ik goed verkouden. Maar dat geeft niet, want we gaan gewoon vanavond weer een hele leuke avond vol met muziek maken. We komen onder andere met de Break de Week natuurlijk deze week weer. Maar we gaan ook qua muziek gaan we alle kanten op. We gaan, wat gaan we allemaal wel niet doen? We gaan een Spice Girl langs. We gaan even zien. We gaan een ode doen aan de Zwarte Cross. We gaan een beetje folkmuziek draaien. Er gaat zelfs nog een slager komen. Er komt nog wat Frans voorbij. En er komt zelfs nog wat Italiaans voorbij. Dus we hebben een heel breed scala aan muziek vanavond. Maar je kunt natuurlijk altijd ook gewoon meepraten en meedoen. Dat kan via 0592 70 30 30. Dan kun je ons whatsappen, komt hier binnen in de studio. En je kunt natuurlijk altijd nog steeds via ons chatbox, via Radio A en Hunze.nl meepraten. En dat komt allemaal helemaal goed. Het is lekker weer vandaag. Het is nog volop zomer. Ik weet ook niet of je lekker nu er buiten bij zit, maar misschien een goed drankje erbij. Met een lekker biertje of zo. Dat is ook altijd wel lekker.
1: Yeah.
0: Haha, bier. Volgende liedje, volgende nummer. Dat is even niks geen bier. Dat gaat over je vrienden. En als die nou elektrisch zijn, wat dan? Nou, daar weet Gary Newman alles van.

Herman Brood. Ja, hij doet het wel. Je moet natuurlijk wel even de knop indrukken. Ja, misschien de mensen die op het scherm meekijken, die zagen al even dat er een hoop gaande was met wisselingen van computers en dergelijke. Want nou ja, op één computer wil Spotify het niet doen. Nou ja, dan wordt het lastig. Maar deze doet het nu ook. En dan kunnen we gewoon weer lekker door. Dat was Herman Brood. Die hadden we eigenlijk iets later gepland. Tenminste, ik had hem iets later gepland. Maar dat maakt niet uit. We kunnen altijd wel een broodje draaien. Een brood gaat nooit verloren. Ook een beetje een aparte versie. Zo zie je maar weer dat als je in ons systeem zoekt, dat je dan misschien altijd toch weer een aparte versie tegenkomt van de nummer. Wie weet. Maar afgelopen 11 juli was natuurlijk de 25ste sterfdag van Herman Brood. Toen heeft hij zichzelf van het leven beroofd. En ja, iets om toch wel bij stil te staan. Ik denk wel de, nou, misschien niet enige, maar wel grootste rock'n'roll artiest die we in Nederland ongeveer gehad hebben. Ik vind zijn muziek altijd nog steeds ontzettend leuk. En zeker een album als Spritch, dat is ja, eigenlijk ook wel gewoon een ontzettend legendarisch album. Maar alles doet het weer. Dus de normale zending, de normale reguliere uitzending gaat hervat worden. En deze had ik eigenlijk gepland. Maar ja, die gaan we nu maar draaien. Hier komen Bony Light Horseman met Deep in Love.

Een Drents verzoekje van Skik binnengekomen via de app. En daarvoor Deep in Love. Kalleman, Kalleman, Kalleman. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Ja, dan moet je natuurlijk ook even... Alles is even anders. Dus je weet ook niet af en toe welke knopje moet drukken. Maar dat waren we aan het vertellen. We waren aan het vertellen dat een verzoekje binnenkwam via de chat. Beter nooit dan ooit van Skik. En daarvoor Deep in Love van Bonnie Light Horseman. En nog een hele hoop andere. De kenners zullen de intro van zo net al een beetje kunnen plaatsen. De niet-kenners die zullen dadelijk verrast zijn. Afgelopen weekend was ik een weekend weg. En dat was ik naar Duitsland toe, naar het Zwillbrocker Ven. Het Zwillbrocker Ven, dat is dichtbij waar ik vanuit de buurt kom. Daar hebben ze een hartstikke leuke flamingo-kolonie. Dus ook eens waard om te gaan kijken als je in de buurt bent. Het Zwillbrocker Ven, daar kun je heel mooi flamingo's gaan bekijken. En als je daar dan ook in de buurt bent, waarom stop je dan niet even bij hotel-restaurant Kloppendiek? En dat is op zich geen reclame of zo, maar wij waren daar dit weekend. En dat was hartstikke leuk, hartstikke gezellig. En zoals het in Duitsland betaamt, kun je daar ook koffie en gebak krijgen. En zoals het dan ook weer in Duitsland betaamt, zijn dat vaak ontzettend grote gebakjes. Maar ook nog eens vaak best wel vormvast. En daar krijg je dan ook altijd een grote dot zane bij. En hier hebben ze dan iets dat heet de windbeutel. Dat is de lokale specialiteit. Dat is een soes ongeveer te groot van het hoofd van een vierjarige. De midden gesneden, hoop fruit erin. En dus ook een grote, dikke klodder zanen. En dat is op zich best niet te versmaden. Dus tip van Flip, ben je in de buurt, ga lekker flamingo's kijken en een windbeutel eten. Maar Udo Jurgens die heeft daar ook nog een soort van waarschuwing bij geschreven. Een muzikale waarschuwing. Want van al die zanen, dan slip je natuurlijk wel een beetje dicht. En dat is bij de dames uit dit volgende nummer ook een beetje het geval. Dus prima als je een taartje eet, maar hou het bij met mate. Hier komt Udo Jurgens met Aber bitte mit Sahne.

Pixies met Die Baser en daarvoor Udo Jurgens met ABBA Bitte mit Sahne. En in de chat wordt er een beetje discussie gevoerd over of Duitse slagroom nou eigenlijk wel lekker is. Want sommige mensen vinden dat, Duitse slagroom zit geen suiker in. En die vinden dat dan al gauw vies. Het moet al gauw heel zoet zijn. Ja, nou ja, weet niet. Ik ben opgegroeid aan de grens en dus ja, best wel veel Duitse slagroom gehad. Ja, en dan weet ik niet. Ik vind het af en toe ook nog wel lekker. Dan is het niet zo zoet en dan is het gewoon een beetje romig en ook wel een beetje fris eigenlijk, weet je. Een beetje, nou ja, frissig. Maar ja, ieder is het zien en natuurlijk, dat kan me voorstellen. Maar pas ermee op, hè, want je slipt helemaal dicht. Het Hunebedcentrum die kwam met een leuk nieuwtje van de week. Namelijk een soort, het was geen gouden helm, hè, maar het was wel een beetje stripverhaalachtig. Er werd een diamant, een verloren gewaande diamant werd teruggevonden. In 2008 was deze Siberische diamant, die was van de aardbodem verdwenen. Die kwam eigenlijk vanuit het Natuurmuseum Groningen. Die hadden een beroemde collectie met mineralen, kristallen en edelstenen. Van verzamelaar Evert Hekman. Uiteindelijk moest dat Natuurmuseum moest stoppen. En die collectie die werd overgedragen aan het Universiteitsmuseum. Die sloeg het weer op in een depot. En op een gegeven moment kwam het bij het Hunebedcentrum terecht. In die tussentijd is het ding dus verloren gegaan. Ze konden het maar niet vinden, dit, dat, zo, zo. En uiteindelijk een ander museum, Museum Schokland, die meldde zich eigenlijk voor een hele andere collectie die het Hunebedcentrum had, namelijk een collectie kalkstenen. En die belde in één keer op en die zegt: we zijn hier bezig met het selecteren vooral van stenen voor in ons museum. En wij komen eigenlijk een beetje dit afwijkende ding tegen. Het is helemaal geen kalksteen en er zit weer gekkigheid. Er is een medewerker van het Hunebedcentrum die dacht: volgens mij is dit hier verloren gewaande Siberische diamant. Ik ga even niks zeggen. Ik zal zeggen: ik kom morgen wel even kijken, joh, weet je. Ik kom wel even helpen. En warempel, ze hebben hem dus weer teruggevonden. Daarnaast waren ze naast de diamant ook een goudklompje en een stukje platina waren ze kwijtgeraakt in die verhuizingen van de collecties door de jaren heen. Die zijn niet meer teruggevonden. Nou ja, weet je, soms heb je geluk, soms niet. Maar ja, weet je, dat is wel toch een leuk verhaal. Weet je, ik vond het leuk om te lezen. Het is inderdaad een beetje zo'n stripachtig verhaal wat je dan leest. En dan moeten natuurlijk een paar thematisch kloppende liedjes bij. Dus daarom gaan we nu luisteren naar Paul Simon. Diamonds on the soles of her shoes. She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. En straks de Boxer Rebellion.

The Boxer Rebellion met Diamonds. En er werden in de chat ook al een hoop suggesties gedaan. Shine On You Crazy Diamond, Band of Skulls. Er werd ook nog Prince, daar kwam ik zelf nog weer mee. Maar er zijn inderdaad een hoop uit te zoeken met Diamonds erin. Volgende nummer is, daar hebben we eigenlijk in dit programma ook wel eens vaker over, dat er in Nederland, vind ik, best wel weinig bluegrass op de radio is. Ik vind dat gewoon een ontzettend mooi genre. En zeker als het goed gedaan wordt. En dan zeker ook als het nog weer van een nieuwe artiest is die op dit moment bezig is om dat genre gewoon weer springlevend te houden. En met, vind ik, hele toffe muziek te komen. En ook nog een ontzettend goede gitarist, hele goede band erachter. En daarom, vanaf deze kant, kunnen we er wat aan doen. Ik dacht, dat doen we dus ook gewoon. Dus ook deze week even van de nieuwe van Billy Strings, Burn the Other End.

Bailey Strings met Burn the Other End. En we gaan zo richting het tweede uur, dus blijf lekker luisteren. Want de Break de Week deze week komt van niemand anders dan Helmet. Kandidaat voor de meest, niet op het muziek lijkende albumcover ooit met Betty. Daar komt het nummer niet van, maar dat hoor je straks. Nu sluiten we hem af met Ike en Tina Turner, River Deep, Mountain High. Tot straks, tweede uur, geef ze van Jetje. Hoi, hoi.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen, zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Spreek de week met Helmut en Unsung. Goeiedag, welkom allemaal. Welkom bij de tweede uur van Geef ze van Jetje. Mijn naam is Lars Jette. En we gaan weer een hoop mooie muziek voor u draaien op deze 15 juli 2026. Traditiegetrouw breken we altijd de week. Dat doen we met een beste beuker. In dit geval Helmut. En waar ik het vorige uur ook al even refereerde. Je moet de albumcover van het album Betty maar eens opzoeken. Het is niet black metal of zo, maar het is nog wel stevige rockmuziek, stevige metalmuziek. En als je die cover ziet, ja, dan verwacht je ook dat je eigenlijk een soort slagerplaat of zo koopt. Want daar staat een hele liefelijke alpendame op. Maar het is dus wel qua muziek even wat anders. Van de week kwam de NS er met het nieuws dat het vanaf nu of vanaf binnenkort verboden wordt om je tas naast je in de trein op een stoel te zetten. Ook al is het niet druk, ook al is het gewoon rustig en is er de plek voor, dan moet je nog je tas gewoon in het bagagerek of op schoot houden. Dit was voorheen niet verboden, maar blijkbaar wordt het een steeds groter probleem in de trein. En daarom wil men er nu naartoe dat je je tassen gewoon altijd in het bagagerek of op schoot houdt. Ja, ik moet zeggen, ik rij nu helemaal nooit meer met de trein. Maar vroeger heb ik als student echt veel treinreizen gemaakt. En dat was dan ook wel vaak in het weekend, dus dan was het ook wel rustig. Ja, dan zet je je tas gewoon naast je neer. Dan heb je gewoon ook een beetje een armsteuntje. Plus, hè, je wil nog eens een keer misschien wat te drinken pakken, of je boek of je laptop, want je kan al een stukje werken of zo. Dus ik vind het ook wel helemaal een beetje betuttelend, hoor. Ik bedoel, laten we een beetje met elkaar omkijken. Als er iemand binnenkomt en die wil gewoon zitten, dan haal dat ding weg. Daar hoeft toch geen boa of wapenstok of wat dan ook aan of conducteur met bodycam aan te pas te komen. En doe toch allemaal een beetje normaal. En ook weer, ja, ik vond het een beetje een betuttelende regel. Maar misschien dat jullie thuis luisteren en zeggen: hey, ik zie dit heel anders. Ik rij veel vaker met de trein dan jij, nu nog. En het is echt een heel groot probleem. Laat het dan ook vooral weten. Dat kan via onze website, radioaanhunten.nl. Daar hebben we een chatbox, kun je meepraten. En je kunt altijd ons whatsappen met 0592703030. Komt hier ook gewoon binnen. En dan laat maar weten hoe jullie er tegenaan kijken. Iemand die in ieder geval tassen en dat soort zaken mooi bezinkt, dat is Clairo. En hier komt zij met Bags.

Een beetje vooruitlopend op het volgende uur. Cobblestones en Dusty Roads was hier Blue on Black van Kenny Wayne Shepherd aangevraagd via de chat. En nou, een beetje blues is natuurlijk nooit verkeerd. Gisteren was het een belangrijke dag voor alle Fransozen. Want het was 14 juliet. Dan viert men de bestorming van de Bastille en het begin van de Franse revolutie. Ook wel een beetje de eerste opkomst van La Peuple. De opkomst misschien van democratie is daarna nooit echt goed geworden. Dat heeft nog wel een tijdje geduurd. Maar wel het volk dat in opstand kwam. En dat werd door heel Frankrijk gevierd met een hoop vuurwerk. En een hoop dansavonden. En van alles en nog wat uitgedost met de Franse vlag. Nou, hartstikke leuk. En hartstikke gefeliciteerd aan Frankrijk met hun bevrijding. En daarna toch weer kwam Napoleon, noem maar op. Maar toch leuk voor ze. En om nog een beetje in die sfeer te blijven, want misschien luisteren er wel mensen die ook uit Frankrijk komen. En men kan hoop hebben. Hoop moet men houden. Dacht ik, nou, weet je, we doen er vanavond ook gewoon een beetje Franse muziek. En ik ben daar helemaal niet goed mee bekend. Maar deze vind ik leuk. Het swingt gewoon lekker. L'amour, c'est comme une cigarette van Sylvie Vartan. Oh.

Son of a Bitch S.O.B. van Nathaniel Rateliff en The Night Sweats. En daarvoor Sylvie Vartan met L'amour c'est comme une cigarette. Hon, hon, hon, la vache curie, bonjour. Oui, oui, la 14 Juliette, c'est si demain. Of iets in die trant. Dat was echt een van mijn slechtste examenvakken, Frans. Ik kon nog net uitleggen waar Supergos de jus d'orange vandaan haalde. En iedereen die ook een beetje mijn leeftijd heeft en toen in het eerste jaar Frans heeft gehad van de middelbare school, die weet ongetwijfeld via de methodiek Omnibus, die weet ongetwijfeld waar ik het over heb. En voor de rest, nou, gelukkig mag je jezelf prijzen. Nu van de week, of van de week, gisteren zelfs, las ik een nieuwsartikel. En daar moest ik toch eigenlijk wel heel erg hard om lachen. Want zo zie je maar dat dieven, die maakt het niks uit als ze maar wat kunnen stelen. Want in Duitsland was een vrachtwagen vol Emmentaler gestolen. En op zich had die lading Emmentaler had wel wat waarde. 80.000 euro in totaal. Dus ja, dat is een hoop geld aan kaas. Maar dan vraag ik me toch af hoe je dat gaat helen of zo. Weet je wel? Dat je dan ergens nu in één keer op de markt gaat staan met, ja, ik ben een kaasboer, maar alles wat ik heb is 20 ton Emmentaler kaas. Ja, nou ja, god, ik weet het niet. Ze zullen er vast nog wel een idee voor hebben. Het gebeurt wel vaker, lees ik ook, dat kazen of boters of noem het maar op, dat die gestolen worden. En toen dacht ik bij mezelf, nou, als ik nou toch zoveel kaas zou hebben, stel je komt in één keer in het bezit van 20 ton kaas, wat ga je dan doen? Nou, dan kwam op een gegeven moment wel een idee, en dat is ook een beetje een muzikale link, maar stel dat je nou al die kaas in een soort gigantische fonduepan smelt, en dan heb je een bootje, en dan ga je met dat bootje ga je op die kaas varen, en dan zeil je over de zee van kaas. En mensen die een beetje in de jaren 90 weten wat alternatieve muziek toen was, die weet misschien ook wel waar ik het nu over heb. Want Sailing on the Sea of Cheese was een album van de band Primus. En op dat album stond een van hun grootste hits, Jerry Was a Race Car Driver. En daar gaan we nu dan ook lekker naar luisteren. Ter ere van de kaasdiefstal in Duitsland. MUZIEK

Lucio Corsi met volevo essere un duro. Sorry, volevo essere un duro. Ik verhaspel het helemaal. En daarvoor Primus met Jerry was a race car driver. Die Lucio Corsi, ja, sommige mensen die weten dat van mij, andere mensen weten dat niet, maar ik heb een beetje een soort guilty pleasure. En ik weet niet of dat een guilty pleasure is, maar dat is het Songfestival. Ik vind het altijd heel leuk en ik kijk er altijd elk jaar graag naar. Dit jaar wat minder, maar dit is ook een inzending van een paar jaar geleden. En die is blijven hangen en dat heb ik elk jaar. Ik heb zo'n playlistje en elk jaar hoor ik liedjes voorbij komen en denk, ach, weet je, die zet ik in mijn playlistje. Want dat wil ik nog wel eens een keer op een ander moment horen. En dat was dit er één van. En dan denk je, ach, weet je, dat is ook leuk. Het is ook niet zo lang. Het is een leuk liedje. Het is gewoon, mag, weet je, waarom ook niet. Dit weekend begint het grootste festival van Nederland weer. Namelijk de Zwarte Cross. En de Zwarte Cross, ik ging er vroeger veel heen. Niet naar de camping of zo, want ik woonde letterlijk op pak een beetje 20 minuten fietsen. Dus ja, dan kon je lekker thuis in een schoon bed slapen en nog eens een keer fijn douchen. En dan hoefde je niet bang te zijn dat je 3 dagen of 4 dagen naar zweet en bier en weet ik veel wat stonk. Maar ik ging er wel geregeld naartoe. Ik vond het ook leuk. Het was toen ook nog wel een beetje een wat meer een muziekgericht festival. Dus ik weet nog wel dat ik er naartoe ben gegaan om Volbeat te zien en om dingen als Corpie Klani te zien en zo, noem het maar op. Er was toen nog wel een metalweide. Ik geloof dat Papa Roach daar zelfs nog een keer is geweest. Maar het is nu jarenlang is het eigenlijk gewoon een beetje, ja, de muziek vierde niet meer de boventoon. Het was, vond ik in ieder geval, het was een beetje een mengelmoesje. En er waren niet echt meer grote headliners. En als het al grote headliners waren, dan waren het vaak landelijke artiesten. Maar het was altijd wel uitverkocht. En dit is eigenlijk het eerste jaar dat er volgens mij nu voor de start van de Zwarte Cross nog steeds kaarten te koop zijn. Als je dus op de camping wil staan. Nou, vroeger kon je dat gewoon niet indenken. Dan moest je bij wijze van spreken strak voor de laptop zitten en dan hopen dat je een kaart had. Nou, nu kun je gewoon nog een kaartje kopen. Kun je nog gaan als je zegt morgen, ach, weet je, ik vind het ook wel lekker. Ik ga donderdagavond naar de Zwarte Cross toe. En dat is echt uniek. En ik vraag me toch een beetje af waarom dat is. Is dat omdat de generatie die veel ging, en daar ben ik nu ook een beetje onderdeel van, heb ik het idee, hè, die waaronder het echt heel populair werd, dat die nu allemaal jonge kinderen hebben en weet ik wat, en niet meer zoveel zin hebben? Of is dat omdat, en dat zie je ook wel, hè, de laatste jaren zijn dingen als Dickie Woodstock en het Boeren Rock Festival en noem maar op, die zijn veel groter geworden. Tucker FM heeft feestavonden. Is dat het? Dat men zegt, ja, de Zwarte Cross was ooit een heel goed idee. En dat idee is door dat soort festivals een beetje gejat, laten we eerlijk zijn. Maar ja, het is wel goedkoper, het is in de buurt en ik kan ook niet naar 2 festivals. Dus dan kies ik nu, dan ga ik nu maar naar Boeren Rock in plaats van de Zwarte Cross. Ik weet het niet, heb jij er nou een idee over? Dan kun je me dat gerust laten weten. Dat kan via radioaanhunzen.nl. Dat kan via 059 703030. Nou, mis ik volgens mij er ergens nog eentje. Ik pak hier eens even dat dingetje bij. Staat het hier gewoon op? Ons telefoonnummer vast wel. Hallo, even kijken. Nee, staat het niet op. Goed. Nou, die houden jullie nog van mij te goed. Komt dan maar gewoon naar radioaanhunzen.nl. En laat het mij maar eens even weten. Misschien dat jullie zeggen van, nou ja, wij gingen altijd naar de Zwarte Cross, maar we doen het nu niet meer. In de periode dat ik ging, was het nog een festival georganiseerd door de jongens van Jovink. En die speelden dan ook. En daarom, ja, voor mij is Zwarte Cross staat synoniem met het laatste optreden op zondag. Dat was Jovink en de Voodoo Beatles. En bij deze dus ook Jovink, rot op.

The Strokes met Someday en daarvoor Joving en de Voodoo Beatles. Ter ere van de Zwarte Cross. Waarbij je nog steeds kaartjes tussenin kunt kopen. Een unicum, maar als je dus nog zin hebt en je denkt, nou, ik heb dit weekend eigenlijk helemaal niks te doen, dan kun je lekker gewoon er naartoe. En dan kun je volgens mij de Kaiser Chiefs kun je zien. En natuurlijk Suzanne en Freek. En volgens mij ook Kenny B is er. En noem het allemaal maar op. Plus een hoop motoren en dergelijke. Nou, als dat toch helemaal je ding is. Oh ja, en Bafoy toch. Nou ja, Bafoy toch. Hè, dat is op zich alleen al waard om op zondagochtend er te zijn. Dus tel uit je winst en ga daar lekker heen. Van de week, hè, toen las ik een RTV Drenthe artikel over een buschauffeur hier uit de regio. En die buschauffeur die weigerde om met een waterstofbus te rijden. Dat vond hij moeilijk, of daar heeft hij last van gehad. Hij moest te veel laden, vond hij, of te veel tanken. Dat moet dan met een waterstofbus. Maar hij weigerde eigenlijk vanaf april 2025 om nog langer die waterstofbus te besturen. En dan heeft Q-bus heeft hem op staande voet ontslagen. Nou, dat is voor de rechter beland. En niet één keer, maar nu ook in hoger beroep voor de tweede keer is die man eigenlijk niet in het gelijk gesteld. En zegt hij, ja, dat is eigenlijk gewoon een soort van werkreigering. En je moet gewoon op zo'n bus kunnen rijden. Daar ben je een professionele chauffeur voor. En god, hartstikke vervelend voor die man natuurlijk. Aan de andere kant, ja, nou ja, oké, okay, het is natuurlijk wel werkweigering. Maar hij moet nu ook de proceskosten, of moet hij volgens mij voldoen. Nou, allemaal hartstikke niet leuk. Beter dat die beste man zich gewoon kunnen houden aan het credo van Rihanna. Namelijk, kop dicht en doorrijden. Dan was het goed gekomen. Maar ja.

Ja, dat was Jack White met Alone in My Home. En daarvoor Rihanna met Shut Up and Drive. Van de week was er op een gegeven moment zo'n discussie op zijn muziekforum over ja, bandjes die eigenlijk wel een beetje soort van niet binnen het genre passen. Maar wel in een ander genre dus heel erg veel invloed hebben gehad. Hey, ik kom even niet uit mijn woorden. Maar je snapt hopelijk wat ik bedoel. Denk daarbij in dit geval bijvoorbeeld. Dit ging dan vooral even over metalmuziek. En dan noemden ze bijvoorbeeld AC/DC. Dat is niet typisch een metalband. Maar maakt wel uitzonderlijk goede muziek natuurlijk. En is ook op heel veel metalbands van invloed geweest qua muzikale smaak. En de volgende band die we nu eigenlijk gaan draaien, dat was er ook zo één. Namelijk, dat was Thin

Jailbreak van Thin Lizzy. Maar dan rest mij natuurlijk niks anders dan tegen iedereen te zeggen: hartstikke dankjewel voor het luisteren. Hopelijk hebben jullie genoten. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Geef Ze van Jetjen. En dan kun je ook altijd weer meepraten en meedoen via de radio anhunze.nl. En natuurlijk via onze 0592703030. Kijk, nu heb ik hem wel onthouden. Dan zeg ik inderdaad fijne avond. Doe het rustig aan. Geniet ervan met z'n allen. En dan starten we nu Thin Lizzy.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media

0: schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïnse krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïnse volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Cobblestones en Dusty Roads. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

Welkom, welkom bij de eerste zomerse aflevering van Cobblestones en Dusty Roads. We hebben het weer met en door om deze zomer worden een paar weken even weer wat naast down. Natuurlijk bluesmuziek. We maken niet de fout die Mojo met het Holland International Blues Festival gemaakt heeft. Wij koesteren ons lusteloos, zeg maar. En blues doen we de komende week vooral in het eerste uur. In het tweede uur doen we elke week wel wat speciaals. En de vorige week was natuurlijk de heruitgave van het jubilerende album Desolation van QB en Blizzards aan de beurt. En deze week doen we heel wat anders. Maar wat? Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, dan hoor je het in twee uur vanzelf. We begonnen met Billy Branch en The Sons of Blues van het in 2019 verschenen album als eerbetoon aan Little Walter. Jullie Nobody But You. Weer met Kevin Moore, beter bekend als Capmo. Hij was een van de hoogtepunten als dit jaar in Grollo op dat bluesfestival. Ik prop mezelf erbij zo hard. Van zijn album Slow Down is dit Muddy Water.

0: Ja, John Primer. Deze man is ontzettend populair. Hij speelde in het verleden nog in de band van Muddy. Ik heb hem een poging kunnen boeken in Café Het Kip in de Spiegelboer. Prachtige man. Wij draaiden een Lonely Day and Night van zijn album Knocking at Your Door uit 2000. Het album werd geproduceerd door Mike Vernon. En daar hoef ik die echte kennis niks meer te vertellen. Dat was de man die betrokken was bij muziek van John Mayall, Eric Clapton en Peter Green's Fleetwood Mac. Dus dat zit wel goud bij John Primer.
1: Traveling with the Blues.
0: Een reis door de tijd met de muziek van QB en de Blizzards.
2: I was traveling with the Blues. Take it real cool.
0: Deze week maken we een klein uitstapje in onze reis met de blues. Deze week geen Muskee, geen Gelling, maar Hans Lafaye, Evan Java, Bertus Borges en Ralph de Jong. Van het mini-album Still Believe, wat een uitgave was van het helaas te zielig gegaan Herman Brood Museum in Zwolle, is dit het mooie Sometimes.

Fenton Robertson hoorde je. De man is bekend van het nummer Somebody Loan Me a Dime. Maar hier hoorde je hem wel met een hele bijzondere uitvoering van The Little Red Rooster. Wie er met Samantha Fish, Blues Diva bij uitstek, ook in Grollo te zien. Hier is ze met Hello Stranger.

fantastisch. Ik vind deze dame sowieso fantastisch. Ik heb het over Shimikaya Copeland. En misschien is dit wel een tip voor Mojo voor het Festival der Grollo. Heb je dus weer een verschrikkelijk goede zangeres. Wait Until I Write, het leidt me van het album moet ik even spieken, and Civil War. Prachtig. Weer met Fleetwood Mac. En dan de Fleetwood Mac van Peter Green. Het is een nummer van Carlos Santana, maar we kennen het allemaal. Black Magic Woman.

Wynonna Harris was de man. Je komt in de serie kom je bijzondere artiesten tegen. En dit is ook wel een hele bijzondere man. Hij werd bekend met de hit, nou een hit, ja, wel bekend nummer. Who Threw the Whiskey in the Well? En voor de rest was hij vooral de man die Elvis inspireerde met zijn sensuele heupbewegingen. Lekkere muziek voor de Lord Albert en de Bart van Chicago. Wij draaien Around the Clock, part 1 en part 2. En als ik het heb over een feestje, dan is het misschien wel tijd voor Kid Ramos en Geneva Magnus. En de rest van de band is ook niet misselijk hoor. Wat dacht je van Fred Kaplan op piano, Larry Taylor op bas en natuurlijk de prachtige stem van Geneva Magnus. Bring it home to me.

0: Crawler was zo en dan was het allemaal een beetje steviger. Maar dit is trouwens wel geweldig. Komt van een album What Am I Supposed To Do? En ik heb het over een dame waarvan ik de naam eigenlijk niet weet hoe ik het moet uitspreken. Dat was ik toen hier Grollo. Grianne Duffy. Ik noem hem maar gewoon Miss Duffy. Want het is een Ierse dame. En ze schreef het met een GR en een A met een sleepje erop. En dan een I erachteraan. Nou, allemaal ingewikkeld. Maar een prachtig nummer. Ze deed hier een versie van de Need Your Love So Bad. Van natuurlijk Fleetwood Mac. En bedankt ben ik wel eens wat meer van deze Ierse blues lady. Dit is Bobby Rush, Kenny Wayne Shepherd. Long Way From Home.
1: You're listening to Cobblestones and Dusty Roads. All about blues and Americana.

Ja, mooi. En een blik op de klok zegt dat we één moeten pauzeren. We komen zo bij je terug met een heel speciaal uur. Helemaal gewijd aan de West Coast muziek. Maar daar komt straks wel meer over. We gaan niet pauzeren. We gaan het uit met James St. Thomas en Big Leg Woman. Tot zo.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. Op 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïnse minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïnse media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïnse krijgsmacht...

0: moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Cobblestones en Dusty Roads. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.
1: Zomersending. Zomerlaan, elke week wordt anders.

0: Good Golly Miss Molly. Little Richard schreef het in 1956 en de Creedence Clearwater Revival nam het op in 1969. Stond op het album Bayou Country. En voor de mensen die het vergeten ben, we doen een paar weken echt allemaal gewoon zomerse ding. En dan beginnen we elke week met muziek van de Creedence Clearwater Revival of misschien van John Fogerty. En ik zal er vast verklappen, elk uur, elk tweede uur van de zomer is een nummer van de assenformatie No ID 2. Kun je ook alvast op verheugen. En voor de rest doen we deze zomer elke week een thema. Of een artiest, of iets speciaals. Maar dat doen we zo overheen, want het is tijd voor.
1: De keuze van Jos.
0: Deze week live opgenomen in het befaamde café in Spiekeboer. Rob Loots en Rob McDonald. Walking Stick.

Clark opent een summer special die vandaag geheel gewijd is aan de muziek uit de jaren 70, zoals die van nu de West Coast van de Verenigde Staten naar ons toe kwam. Als leidraad heb ik gekozen voor het muziekboek, Soundboek heet het, geloof ik, van Leo Blokhuis, The Sound of the West Coast. Vorige week deden we integraal het album Desolation van QB and Blizzards, wat dit jaar 60 jaar geleden is uitkwam. En dan kregen we nog wat leuke reacties op. Dank toch voor. En blijf vooral sturen wat je ervan vindt. Want dat vinden we ook wel leuk. De West Coast muziek. Deze man heet Steve Young. En hij was verantwoordelijk voor een nummer wat iedereen die een beetje van de Eagles houdt wel kent. Dit is Seven Bridges Road.

Ja, mooi. Deze band liefst onder de fantastische naam Long Branch Penny Whistle. En het was het eerste bandje van Glenn Frey, die natuurlijk later met de Eagles zo bekend werd. Het nummer wat je hoorde heette Mr. Mister. En wat kan ik dan nog beter draaien als een nummer van het eerste bandje van Don Henley. De groep heet Shiloh. Luister naar het prachtige God is where you find him.

Ja, lekkerste muziek voor mensen die het even vergeten waren. Na 2 uur van Cobblestones en Dusty Roads doen we van de zomer. Doen we elke week een thema. En het thema is deze week Sound of the West Coast. En dit was muziek van John Phillips. De man die later met Michelle Phillips, mama Cass Elliot en Danny Doherty de mama's en de papa's vormde. Met leiden van John Phillips, Topanga Canyon. En het volgende nummer is mooi. Een man die zijn sterren... Die systeem ook wel verdiend heeft in de muziek. Hij was onder andere met Joe Cocker op stap. En Mad Dogs en Englishmen. Leon Russell heb ik het over. Dit is A Song For You.

Ja, twee nummers uit het diepe zuiden van Amerika. Het was afwisseling van de sprankelende muziek uit de West Coast. Dit was zeker zo mooi. Je hoorde Aaron Neville, natuurlijk de man komt uit New Orleans. Tell It Like It Is. In Dauphin hoorde je Esther Phillips. En Esther komt uit Galveston, Texas. Maar voor u zal op jonge leeftijd naar L.A. Ze zong I'm In Love. En wie ook wat met banden heeft met L.A. is natuurlijk Carole King. Hier is van haar album Tapestry.

Ja, deze band staat toch eigenlijk bekend om de stevige muziek die ze samen maken altijd met Neil Young. Ik heb het over Crazy Horse. Je deed zijn prachtig nummer. I don't want to talk about it. Deze mag zeker niet ontbreken vandaag. En je hoorde hem al in het begin van het programma samen met Doug Dillard. Hier is een solo. Gene Clark for a Spanish guitar.

Ja, dat was hem. Het zit erop. De klok is vol. Mede namens Jos, dank voor het luisteren. En we sluiten deze week, zoals beloofd, alle weken van de zomer af met de assenformatie No ID 2. Bijzondere band. Ze speelt maar zelden live, maar ze maken wel hele mooie cd's. Beetje rock is het, maar we doen het met. Dit is No ID 2, Better Times. Tot aan de week. Mooi.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco bij de voormalige gevangenis Alcatraz is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van

0: Van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog twee keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Aa en Hunze. De lokale omroep van de gemeente Aa en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, Aa en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente Aa en Hunze. Radio Aa en Hunze.
1: Radio Aa en Hunze.

tomorrow. Make straight for the show. We'll marry tomorrow.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer, vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot

0: 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
4: He went away. And you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with

0: Het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.